0: Het is nu 3:00.
1: Jennifer Oekeloen met het NOS-journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het driedaagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat het deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren. Maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien, is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De beste classic hits. En een beetje van nu. Groningen 1.
1: Hey you, don't watch that. Watch this. This is the heavy monster sound.

0: Het is nu 5:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De wereldkampioenschappen wielrennen op de weg worden niet in 2032, maar 2 jaar later, in 2034, in Groningen en Drenthe gehouden. Onze regio mag ook de WK Paracycling organiseren, zo is besloten door de Internationale Wielerunie UCI in Montreal. Burgemeester Roelien Kammerga van Groningen was erbij daar in Canada en is dolgelukkig met de toewijzing.
5: Dat is natuurlijk gewoon fantastisch dat we gewoon zo'n mooi evenement mogen organiseren.
4: Ook Groningen en Partners, dat zich inzet voor economische en toeristische promotie van stad en Ommeland, is blij met de toewijzing. Het evenement gaat zorgen voor een toeristische en economische impuls, denkt directeur-bestuurder Willem de Kok.
6: Zit in hotels of bed and breakfast op kroegen onderweg. Iedereen gaat daarvan profiteren.
4: En een 25-jarige dief kon gistermiddag in Groningen worden opgepakt dankzij een getuige. Die zag dat de man aan de Friese Straatweg een ruit van een voertuig insloeg en daaruit spullen meenam. De getuige belde de politie en achtervolgde de dief, waarop agenten de man konden overmeesteren. Gelukkig waren zij niet trigger happy.
7: Dankjewel, Rob.
8: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
9: Goedemorgen, nou de kogel is door de kerk.
10: Echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
9: We gaan het erover hebben in de Ochtendploeg. Tot 10 uur bij je, welkom. Bij je Groningen hoort,
11: Radio Noord. Goedemorgen.

0: 30 september, een dag met zon, misschien een enkele verdwaalde bui en 17 of 18 graden. En na vandaag gaat de temperatuur weer richting de 20 graden voor een paar dagen. Daf de Blanke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En ik zei het al, de kogel is door de kerk. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het vannacht niet afgewacht. Toch gisteravond laat was het, hè? Uur of 11. De bekendmaking van de plek waar het WK wielrennen in 2032 wordt gehouden. Nou, dat is dus India. Maar toen kwam de konijn uit de hoge hoed. En nog niet eerder gebeurde dat overigens. Toen werd ook gelijk voor die 2 jaar daarna het vastgelegd. En dat was inderdaad Groningen en Drenthe. Dus over 8 jaar hebben we hier het WK wielrennen.
2: Ja.
0: Het was toch het eerste waar ik vanochtend toen ik wakker werd wel naar keek. Ik werd wakker dacht...
1: Ja, ik ook.
2: Ik ook, meteen even die site opengezet.
0: Ja. Laten we gelijk maar eens luisteren naar de ambassadeur van het Gronings-Drentse BIT, zoals dat genoemd wordt. Bauke Mollema, hij is blij.
3: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt, echt wel een droom. En ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
0: Wat heb jij daarmee te maken?
3: Nou, ik ben daar als ambassadeur aan verbonden geweest. Vanaf dit jaar zeg maar dat alles in gang is gezet. Dat is een heel proces bij de UCI, politiek gezien. Ook draagvlak creëren natuurlijk in de regio's, in beide provincies, gemeentes. Daar kwam best veel bij kijken. En ik als Noordeling, als Groninger. Ik heb natuurlijk leren fietsen op de wegen van Groningen en Drenthe. Dus het is wel een droom dat we die wegen ook aan de rest van de wereld kunnen laten zien. En ik ben heel blij dat gelukt is.
0: Ja, en blijft dat ambassadeurschap, blijft dat doorgaan?
3: Ja, waarom niet? Ik bedoel, het duurt nog 8 jaar, dus we hebben nog even. Maar
0: wil je ermee gaan bemoeien, zeg maar?
3: Dat moeten we nog even gaan zien, concreet. Maar waarom niet? Ik heb hier echt een band mee. En ik hoop echt dat dit een geweldig succes wordt, natuurlijk, het evenement. En ik heb altijd die band gehouden met Groningen en Drenthe. En ik kom nog steeds regelmatig terug. Dus ze kunnen mij bellen als er iemand moet helpen om dit een succes te maken.
0: Ik zou zeker even bellen. Bauke Mollema, die komend weekend overigens voor de laatste keer zelf ook het WK rijdt. En dan zet hij een punt achter zijn carrière. Nou, mooi. We gaan het er uitgebreid over hebben in de ochtendploeg vanochtend. Over dat WK wielrennen over 8 jaar. Nog even kijken naar de historie van deze dag. Er was namelijk vandaag in 1998 royalty nieuws. Oh. Want toenmalig kroonprins Willem-Alexander had zijn verkerings uitgemaakt met juriste Emily Bremers, dochter van een tandarts. Toenmalig koningin Beatrix zou volgens Oranje-commentatoren ook niet zo blij zijn met Emily, haar niet helemaal geschikt vinden. Weten we het nog? P. en Rinus, toen onder de naam Bende van Buffalo Bill, maakten een liedje over Emily. Een stukje luisteren.

0: McCartney en My Brave Face. Het is 14 over 6.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Want ja, je bent niet alleen wakker. Nee, veel meer mensen zijn al wakker en misschien al aan het werk. Janet Hofman uit Leens, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Werkzaam bij kinderdagverblijf in Warfum. En je hebt in de Lappenmand gezeten, begrijp ik?
3: Ja, dat klopt.
0: Wat is er gebeurd?
3: Ja, ik ben bij volleybal door mijn enkel gegaan. En ik dacht dat het wel meeviel, maar hij bleek toch zwaar gekneusd te zijn.
0: Oh jee. Wat gebeurde? Sprong je op de voet van een ander?
3: Nou, iemand anders stond op mijn voet. Oh. En toen kon ik natuurlijk geen kant meer op.
0: Nee. En toen in huis en toen ging je slapen, dacht je, ach, valt wel mee. En toen werd je wakker en toen was het ineens mis. Zo?
3: Ja, nou, ik heb eigenlijk de hele wedstrijd nog uitgespeeld.
0: Ook nog?
3: Dat was ook niet heel slim.
0: Nee, ja. Doorzetten.
3: Ja, precies. Wel niet heel verstandig, maar de dag erna kwam pas de pijn. Dus ik dacht, nou, kan wel, maar...
0: Toch gekneusd. En toen moest je met de enkel omhoog?
3: Ja. Ja. Maar, niks voor mij.
0: Hoe lang is dat geleden is dat dan?
3: Ik zit nu in week 3.
0: Oh, zo lang thuis gezeten ermee?
3: Ja, ik moest wel. Maar ik heb wel een paar ochtendjes eventjes gewerkt. Een beetje wat rustiger aan gedaan. Alleen...
0: Jij zit niks voor jou, dit? Thuis zitten?
3: Nee, het is vreselijk.
0: Ja, echt waar? Ja?
3: Ja, ik vind het echt verschrikkelijk. Ja, dus ik moest gewoon allemaal dingen afzeggen. Nou, dat is helemaal niks.
0: Nee.
3: Moest ik een beetje op de bank zitten.
0: Ja, je hebt Netflix uitgekeken, zeg maar.
3: Ja. Ja, nou, dat was ik na dag 1 ook al zat van. Oh, ja.
0: Dus je bent echt heel blij dat je weer aan het werk mag?
3: Ja, eigenlijk ben ik wel blij dat ik weer wat mag doen, inderdaad.
0: Ja, want je moet daar naartoe natuurlijk, vanuit Leens naar Warfum. Met vervoer en zo lukt dat dan wel, met een dikke enkel?
3: Ja, nou, eerst was ik een paar keer gewoon meegereden met een collega of gebracht. Maar nu kan zelfrijden ook weer prima. Dus met de auto kan ik gewoon weer die kant op.
0: En gelukkig. En wanneer kun je weer volleyballen?
3: Ja, dat hoop ik dat het volgende week weer kan. Maar ik ben bang van niet. Nee, de competitie is net begonnen. Dus ik sta mooi mijn team aan de kant aan te moedigen. Oh, nou, dat is helemaal verschrikkelijk.
0: Ja, ja, snap ik. Nou, en de kinderen zullen ook wel blij zijn, toch, dat je er weer bent? Dat juf Janette er weer is?
3: Ja, klopt. En ze vinden het nog allemaal al te interessant dat ik last heb van mijn voet. Dus

0: elke dag over.
1: Allemaal even kijken vandaag, goed met enkel is.
0: Ja, ja. Ja, precies. Juf kan weer lopen, juf kan weer lopen.
1: Hoe laat begin je zometeen?
0: Om 7 uur.
1: Vandaag. 7 uur. Oh, vandaag. Oh, je half uurtje later dan normaal, of niet? Want ook 6:30 toch nog? Ja, oké. Okay. Rustig aan beginnen, zeg maar.
0: Precies.
1: Ja. Werk ze vandaag, Janet?
0: Hé, hey, bedankt.
1: Fijne dag en beterschap nog, hè?
0: Komt goed.
1: Doei.
0: Doeg.
2: De Vroege Vogel.

0: De Golden Earring in de ochtendploeg. En de Twilight Zone. Het is bijna 5 minuten voor 6:30. Laten we eens kijken wat de afgelopen uren zoal gebeurde in binnen- en buitenland. Een AI-programma van OpenAI is binnengedrongen op een Australische overheidswebsite, zegt de Australische premier Albanese. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering werd pas 2 weken geleden op de hoogte gebracht. OpenAI stuurde toen een mail naar een algemeen mailadres om de Australische overheid in te lichten over het incident. Een AI-agent brak volgens Albanese op 18 juni in bij een medische database van Medicare, dat is het Australische zorgverzekeringssysteem. De AI-agent, of agent, had ook toegang tot gegevens die niet openbaar zijn. En dat is onacceptabel, zegt Albanese op een persconferentie in New York, waar hij is voor de VN-top. Volgens Albanese heeft OpenAI veel te laat de Australische overheid geïnformeerd. En was de manier waarop dat gebeurde, per mail namelijk, eveneens onacceptabel. Steeds meer werknemers zitten thuis vanwege stressklachten. Dat komt in alle sectoren voor. Stress zorgt niet alleen voor meer uitval, mensen zitten ook steeds langer thuis. Werkgevers kunnen daarover in gesprek met hun werknemers, zegt deze bedrijfsarts.
1: Wat de werkgever kan doen, is ook die ruimte bieden. Hè? Dat er ook een gesprek gaat wat niet alleen over de inhoud van het werk gaat. Over van wat moet je doen, maar ook gewoon van hoe gaat het? Hoe zit je in je werk? Lukt het? Lukt het ook goed in combinatie met de dingen die je thuis doet?
0: In 5 jaar tijd gaat het om een toename van stressklachten met 50%. En het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond kort stilgelegd vanwege een drone die boven het vliegveld werd gesignaleerd, melden Duitse media. Na een uur werd het vliegverkeer weer hervat. In het eerste halfjaar kwamen bij de internationale luchthaven van Berlijn 28 drone-meldingen binnen. Duitse media schrijven op basis van gegevens dat geen enkele andere Duitse luchthaven in die periode zoveel meldingen van drones kreeg. Groningse nieuws zometeen. Rob, wat zit erin?
2: Ja, dan meerdere reacties op de toewijzing van de WK wielrennen en paracycling aan Groningen en Drenthe. Niet in 2032, maar 2 jaar later, in

0: Brunson, Miley Cyrus en Nothing Breaks Like a Heart. Het is 6:30 en dus een overzicht van het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De wereldkampioenschappen wielrennen komen niet in 2032, maar in 2034 naar Groningen en Drenthe. Dat heeft wielerbond UCI vlak voor middernacht bekendgemaakt tijdens het congres in het Canadese Montreal. Eigenlijk willen Groningen en Drenthe het evenement in 2032 organiseren, maar voor dat jaar kreeg het Indiase Pune de voorkeur. Behalve de WK op de weg kreeg onze regio ook de WK Paracycling toegewezen voor wielrenners met een beperking. Burgemeester Roelien Kamminga van Groningen was erbij in Canada en zat vol spanning in de zaal.
2: Nou ja, je weet het natuurlijk uiteindelijk nooit, hè? Want we gingen natuurlijk voor 2032. Dan hoor je een beetje dat India front runner is. Dus we hebben echt gewoon ons best gedaan om die pitch gewoon goed te geven. En kennelijk was dat dusdanig goed dat ze toch echt hebben gekeken om de good to be to pass up was. Om ons dan toch de gelegenheid te geven om een ander jaar van te doen. Dat is natuurlijk gewoon fantastisch. Dat we gewoon zo'n mooi evenement mogen organiseren.
1: Ook initiatiefnemer en organisator Thijs Rondhuis is blij met de toewijzing van het evenement. Hij ziet het al helemaal voor zich, zegt hij tegen de NOS.
3: Ja, dat gaat volle bak worden. En dit moet echt een WK next level worden. Het ambitieniveau is hoog. En aan ons met alle partijen om de komende 8 jaren daar aan die ambitie vorm te geven.
1: Dat de WK wielrennen in 2034 naar Groningen komen betekent niet alleen een sportieve impuls. Ook economisch kan onze provincie flink profiteren van het mondiale wielerevenement. Denkt Groningen en Partners, de organisatie die zich inzet voor economische en toeristische promotie van stad en ommeland. Directeur-bestuurder Willem de Kok hoopt na de WK bovendien op een na-eil-effect.
4: Maar het is daarna wel belangrijk dat de mensen hier blijven fietsen, dat ze niet blijven komen tijdens het WK, maar dat ze daarna nog de moeite nemen om hier naartoe te komen en uiteindelijk ontdekken hoe mooi die provincie is en hoe uitermate geschikt is voor zeg maar fietstoerisme.
1: Ander nieuws, in een appartementencomplex op de kruising van de Zaagmildersweg en de Lange Zijde in Groningen zijn gisteravond 2 hennepkwekerijen opgerold. De kwekerijen zaten in appartementen op meerdere verdiepingen. Hoeveel hennepplanten zijn aangetroffen is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. De politie heeft gistermiddag een 25-jarige man aangehouden in Groningen. Hij sloeg een ruit van een voertuig aan de Friese Straatweg in en nam daaruit spullen mee. Een getuige zag dit gebeuren, belde de politie en achtervolgde de dief, terwijl hij in contact bleef met de politie. De dief belaagde de getuige zelfs, maar die liet zich daar niet door weerhouden en bleef de man achtervolgen. Door die vasthoudendheid kon de politie de dief uiteindelijk overmeesteren. En burgemeester Hans Broekhuizen van de gemeente Het Hoge Land verwacht geen rustige jaarwisseling. Handhaving van het vuurwerkverbod wordt volgens Broekhuizen lastig. In de gemeenteraad zei hij gisteravond dat het om een groot gebied met veel dorpen gaat. Het zal gehandhaafd worden als er gesignaleerd wordt. Maar Broekhuizen verwacht verder weinig hete daadjes, schrijft Om op het Hoge Land. Verenigingen mogen in het Hoge Land onder strenge voorwaarden vuurwerk afsteken. Die moeten zich dan wel voor 15 oktober melden bij de gemeente. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg
6: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen straks, rond 6:45. Harma Boer over het weer van vandaag en de komende dagen. Maar eerst zometeen de geur die je nu ruikt boven Groningen. De geur van de suikerfabriek. Hoort hij bij Groningen? Daar ging ons lopend vuur gisteren over.
7: Goedemorgen, hallo.
8: Hey, goedemorgen.

0: zijn leven. En hij zong erover. Billy Joel.
1: Lopend vuur.
0: Ja, we hebben het gehad gisteren in ons lopend vuur over de geur van Groningen. Toch wel, de geur van Groningen in het najaar dan, beter gezegd. Want eerder deze week begon de suikerfabriek weer met de campagne. Je hebt misschien al wel achter een vrachtwagen met bieten gereden. Nou, dat gaat de komende 3 maanden door. 7 dagen per week, 24 uur per dag draait het door in Hoogkerk bij Vier Verlaten. En we spraken deze week ook met de maker van de site bietenradar.nl. Daar waar je kunt volgen en ook kunt aangeven waar de geur van Groningen nou flink te ruiken is of niet. Hangt natuurlijk vooral ook af van de wind en hoeveel vocht er in de lucht hangt, hoe ver het draagt. Maar het kan best ver komen, hè. Je kunt de bedemwind, als bijvoorbeeld de wind uit het zuiden komt, kun je het allemaal gewoon ruiken. Nou, die lucht, die geur van de suikerfabriek hoort bij Groningen, was gisteren ons lopend vuur. Kregen we leuke reacties op binnen, Daphne. Wat bijvoorbeeld?
2: Ja, Wietse noemt de geur cultureel erfgoed. Net zoals vroeger de tabaksgeur van Niemeyer.
0: Zou je dat kunnen vastleggen? Er wordt toch heel veel vastgelegd als cultureel erfgoed?
2: Ja.
0: De eierbal is ook cultureel erfgoed geworden, dacht ik.
3: Ja, dat zou kunnen. Ja.
2: Ik denk dat de geur wel kan op de een of andere manier vastgelegd worden. Maar ik weet niet of dat dan dezelfde geur blijft.
0: Ja, dat is het natuurlijk. Want die geur is in de loop der jaren, wat gistermorgen ook al over gehad, wel veranderd.
3: Ja, minder intens. Je ruikt hem ook minder vaak door wijzigingen in het productieproces, geloof ik.
0: Ja. Dus, ja, misschien niet zo'n goed idee om het vast te leggen.
2: Misschien wel leuk juist dat je nu vastlegt hoe het nu ruikt en dan over een paar jaar kijkt van ruikt het nog hetzelfde.
0: Ja, zo, maar dat je dan niet de suikerfabriek verplicht om die geur te houden.
2: Natuurlijk. Nee. Even een leuke hersenspinsel. Marta die zegt dat ook nog inderdaad. Toen er ook nog een suikerfabriek in Groningen was, vermengde die de geur met de tabaksgeur van Niemeyer. Tja, toen moest je de kleding maar niet buiten hangen. Nee. Dus die is wat minder enthousiast over dan Wietse.
0: Er waren vroeger gewoon 2 suikerfabrieken.
2: Ja?
0: Ik kan me nog als kind herinneren, bij die ene in Groningen was er weer een enorme brand. Hè?
2: Oh.
0: Daar waar nu het suikerterrein is, hè, daar stond een fabriek. Ja. En ik kan me die brand als kind nog herinneren. Dat maakte toen een enorme indruk op mij.
2: Ja.
0: Dat zomaar kon, zeg maar, dat zoiets groots in de brand stond. Ja. Ja. Meer reacties.
2: Greta die zegt, de geur van de suikerfabriek hoort voor mij hoe dan ook bij de herfst. Een heerlijke geur. Ik heb 5 jaar in de Zeeheldenbuurt gewoond. Letterlijk onder de rook van de fabriek, die inmiddels dus niet meer bestaat. Heb de fabriek zelfs een keer bezocht. Dat was erg interessant. Nou, dat kan ik me ook wel voorstellen, zo'n grote fabriek inderdaad.
0: Ja.
2: Sandra is weer wat minder enthousiast. Die zegt, helaas wel. Ik werd er altijd misselijk van op het Hunze College. Je tijdens de les. Ja, ik weet niet of ik daar blij van zou worden, inderdaad. Ali die vindt het wel weer een heerlijke geur. Dat hoort bij de herfst en bij Groningen. Als ik naar Groningen rijd, dan voelt het weer als thuiskomen. En Chantal is als jong meisje opgegroeid in Hoogkerk. Totdat ze 11 was. En ze vond de geur van suikerbieten altijd wel heerlijk. Ze zochten ook altijd de suikerbieten als die van de vrachtwagen waren gevallen. En dan gingen ze die uithollen en er een lampion van maken.
0: Dat gebeurt natuurlijk. Ja, die worden zelfs uitgedeeld ook. Hè, met circulaten wel.
2: Ja, meestal op de grote markt, op de vismarkt. Ja,
0: ik heb even opgezocht. 20 september 1978 was die brand.
2: Oké.
3: Ja, dan begrijp ik dat ik er me niks van kan herinneren.
0: Ik was toen bijna 8.
2: Ja. Oh ja, maar dat kan ik me wel voorstellen inderdaad, als je dat hoort. Ja.
0: De geur van de suikerfabriek hoort bij Groningen. Leuk lopend vuur gisteren gezien de reacties die binnenkwamen op die stelling. En 90% van de stemmers was er wel mee.

0: van snow is nog lang geen sprake, Harm.
1: Nee,
0: goeie,
1: hoor, nee.
0: Goedemorgen, we gaan nazomer, hè?
1: Ja, het zucht er op dit moment nog houden. Toevallig, ik had gisteren een presentatie Eelde Paters Wolde. En het is heel typisch, ook al heb je wel of geen echt winterweer wat er aan zit te komen. Het is meestal rond 20 november dat er eens wat snijvlakjes naar beneden komen. En dat wil helemaal niet zeggen dat het ook echt winterweer gaat worden in de maanden die volgen. Maar dat is volk een datum om eens even in het geheugen te printen van hé, nou ja, let maar eens op, de laatste paar jaar was het ook iedere keer rond de 20ste dat er zo hier en door eens wat snij naar beneden kwam. Duurt nog even. Zit nog maar in september. In gisteren werd het gewoon 19,5 graden in de stad. 10,5 graden op dit moment. Een dikke 8 mm is de vaan van die buien van gisteren. En op dit moment vrijwel onbewolkt. De barometer stand 22 millibar visvliet. Een dikke 8 mm is de vaan. Tot dusver 70 mm in deze maand. 11,5 graden op dit moment werd wolkenvelden. En ook vooral flink werd opkloten in de motige west-noordwestelijke wind. In gisteren werd 19 graden. En ook gisteren zo'n 19,5 graden in roodschaal. Dikke 4,5 uur, dus een 5 mm is de vaan. Op dit moment half bewolkt, 24 kilometer zicht en een dikke dat hier groen. Nou, vandaag, er is nu voor wat zon. Ja, en op de radar is de zon dat er toch wat blauwe puntjes zit. En dat betekent dat een enkel verdwold buitje nog niet altijd uitgesloten is. Temperatuur gaat richting 17, 18 graden en de wind wat motig tot krachtig komt door het noordwesten. Vanavond en vannacht neemt de wind geen nevel en mist ontstaan met 5 tot 8 graden als minimum. In muiden trekt die nevel en mist op. Dit is een gouden beest. En met een zwakke tot motige zuidwestenwind 19 of 20 graden.
0: Dankjewel. Tot over nu, Jama.
1: Joep.
0: Joep. Hoi. Zometeen gaan we de straat op. Althans, dat doet Ronald Niemeyer. In Leek met de vraag. Ben je nou beter met je hoofd of met je handen? De antwoord horen we zometeen. Kom maar op.

0: Beesmaal, Christophe Groen en kom maar op. Ja, geen schoolboeken gistermorgen, maar touwen en andere spullen. Kinderen op verschillende basisscholen die moeite hebben met schoolboeken krijgen een dagdeel per week les in de praktijk. Practical skills noemen ze het. Kinderen die moeite hebben met schoolboeken leren dan in de praktijk en krijgen daardoor hun zelfvertrouwen terug. Nou, Ronald Niemeyer ging gisteren in Leek de straat op met de vraag: ben jij meer praktisch of theoretisch? Of zoals Ronald het stelde:
1: werk jij liever met je hoofd of met je handen?
2: Oeh, dat is een complexe voor mij. Ja, ik heb een studie gedaan om met mijn hoofd te denken, maar ik werk nu met mijn handen. Ik ben op dit moment aan het werk.
1: Yeah.
2: Maar ik heb wel even tijd. Liever met beide. Het is een lastige.
3: Mijn handen natuurlijk.
1: Natuurlijk.
3: Ja, zeker.
1: Ja?
3: Ik ben niet zo goed in leren.
4: Nou, ik denk ik toch liever wel met mijn hoofd. Ja, ik vind het op zich ook wel leuk om met mijn handen te werken hoor. Maar ik merk dat ik toch iets makkelijker met mijn hoofd werk, ja.
5: Liever met de handen.
1: Ja. Maar je werkt met je hoofd?
5: Ja, ook allebei. Maar het hoofd niet gebruikt, dan weet ik niet wat ze doen.
2: Ik dacht altijd dat ik liever met mijn hoofd zou werken, maar nu doe ik met mijn handen. Dat is ook wel lekker.
1: Je bent echt dus van de theoretische kant?
4: Ja, dat zou ik inderdaad wel zeggen. Ja, klopt.
1: En waar ben je goed in?
4: Nou, op zich ook wel met oorzaak-gevolg en alles. En ook wel heel veel met rekenen en alles.
2: Ja, ik heb een studie gedaan waarin ik veel geleerd heb over klimaatverandering. En uit een ivoren toren eigenlijk alles beschreef. Tot een punt dat de conclusie eigenlijk altijd was dat het niet te fixen was. En nu kom ik met mijn sleutels en met mijn dingen bij mensen thuis. Kan ik ze ook echt helpen met minder verbruiken met de verwarmingssystemen. En dat vond wel fijn.
3: Op school was wel prima. Maar thuis kon ik niet echt lekker andere dingen te doen.
1: Nee. Dus je bent de praktische kant op gegaan?
3: Ja.
1: Wat doe je met je handen?
3: Ik verbouw veel.
1: Wat was het waakzame leven?
5: Dat was kipslachterij, bouw, betonbouw. Dus van alles wat, zeg maar.
1: Ja, dus wel heel praktisch.
5: Ja.
1: Ja.
5: Lichamelijk.
1: Als ik je een hamer geef en een zaag.
4: Nou, ik denk dat ik op zich wel mee overweg kan, maar het zou niet mijn favoriete ding zijn, nee.
3: Ik heb er ook veel aan als ik bijvoorbeeld nu mijn moeder is net verhuisd, kan ik het hele huis verbouwen. Ja. Zelf, nou, ik heb heel veel natuurlijk, maar de handige dingetjes kan ik wel even wat mee helpen.
1: Je bent theoretisch onderlegd, maar ook praktisch onderlegd.
2: Praktijk is in het echte leven na de studie maar eens een keertje gekomen, ja. En toen was het wel fijn om dat ook erin te hebben. Voelt eigenlijk bijna, voelt het me daardoor capabeler dan door alle theorie die ik in mijn hoofd heb.

een lekker liedje, maar kan aan mij liggen. Hij zingt het een beetje verveeld. Dat American Girls. Harry Styles hoorde je in de ochtendploeg op Noord. En de naam van de Groninger Daan Schuurmans werd genoemd. Net als die van voormalig supermarktmanager Harry Piekema. Maar zij lijken ernaast te grijpen. Naast de rol van nieuwe assistent van de Sinterklaas. Wie het wel wordt, kan ik je zo meteen vertellen na 7 uur.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTP Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
3: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden, maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
2: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel, het Groningse nieuws erop. De wereldkampioenschappen wielrennen op de weg worden in 2034 in Groningen en Drenthe gehouden. Ook mag onze regio dan de WK Paracycling voor renners met een beperking organiseren. Zo is besloten door de Internationale Wielerunie UCI. Bauke Mollema zette zich als ambassadeur in voor de kandidatuur van Groningen en Drenthe en is blij met de toewijzing.
5: Ja, geweldig dat, dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
4: Groningen en Drenthe hadden zich aanvankelijk kandidaat gesteld voor de WK in 2032, maar in dat jaar mag India het evenement organiseren. De Groningse burgemeester Roelien Kamminga geeft toe dat wel even een tegenval was.
6: Ja, natuurlijk in het begin wel. Want je gaat natuurlijk voor 32. En tegelijkertijd ben ik ook alweer trots dat wij dus kennelijk zo'n sterke pitch hebben gegeven. Dat ze niet om ons heen konden. En toch even naar de regels gekeken hebben. En ons 2034 hebben gegund. Dus daar ben ik vooral heel blij mee.
4: En in een appartementencomplex op de kruising van de Zaagmildersweg en de Lange Zijde in Groningen zijn gisteravond 2 hennepkwekerijen opgerold. Hoeveel wietplanten zijn aangetroffen is niet bekend. Ook is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. Meer nieuws straks om 19:30.
7: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
8: Maak kennis met de Amiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op amiheat.nl.
9: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
10: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
11: Radio Noord.
12: De ochtendploeg.
11: Met Edwin Paspeer.
13: Goedemorgen, even langs de prikklok natuurlijk. Met de zin en onzin van een zogeheten gender reveal. Er is ook een nieuw lopend vuur en nu een vroege dans met de Nolan Sisters.
14: Goedemorgen.

0: De Nolan Sisters, I'm in the mood for dancing op deze donderdag. Een dag met flink wat zon, een verdwaalde bui misschien wel. En 17 of 18 graden bij een stevige wind. Dat wel. En vanaf morgen gaat de temperatuur omhoog. En Harma heeft verklapt dat het volgende week misschien wel ineens weer 25 graden gaat worden.
1: Oh, lekker. Ja, ik kan er wel van genieten.
0: Ik ook wel, lekker. Ik was van de week ontzettend enthousiast, maar zoals ik dan ook ben, heb ik nog helemaal geen actie ondernomen. Hives keer terug, hè?
1: Oh ja.
0: Uitgebreid over gehad al. De eerste 250.000 mensen hebben zich al aangemeld voor een profiel, liet de eigenaar Mediahuis gisteren weten.
1: Echt heel veel, vind ik.
0: Serge heeft zich aangemeld, weet ik. Harma is binnen, zag ik op Facebook. Had ze zijn melding gedaan. Ik ben echt een late adapter met dit. Je hebt de early adapters met allerlei nieuwe ontwikkelingen.
1: Ja.
0: Maar ik was enthousiast, maar op een manier begin ik het dan niet aan.
2: Nee, ik heb ook geen account aangemaakt. Nee. Maar ik ben sowieso niet zo actief op de socials.
0: Nee, nou, misschien ik het toch wel ga doen. Als het nou veel leuker en vriendelijker is dan Facebook, dan kun je misschien wel gaan
1: switchen. Ik ga toch meteen even kijken, hoor.
0: Ja, maar je komt op een wachtlijst te staan, hè?
1: Ja. Oh, echt?
0: Ja, je bent niet zomaar binnen.
2: Nou, er is wel veel sympathie voor, dat merk je wel. Maar het trok wel skepsis, hè, of ze het wel gaan volhouden.
0: Nou ja, precies. Komt er niet toch een stiekem een algoritme? Krijg je niet toch wel eens stiekem een reclame zonder dat het heel duidelijk wordt? Ja, gaan we het afwachten. We zijn ook in afwachting van de nieuwe assistent van onze Goede Heiligman natuurlijk.
2: Ja.
0: We hebben vorige week of twee weken geleden hoorden we dat Stefan de Wallen na 15 jaar mee stopt. Toen dook de naam Daan Schuurmans, de Groninger, gelijk op. Die schijnt het toch niet te worden.
1: Oh.
0: Net als Harry Piekema, voormalig supermarktmanager, zullen we zeggen.
2: Oh ja.
0: Kasper van Kooten, die naam werd ook genoemd. Nu schijnt er een naam te zijn. De online platform Sint-Talk, dat ook al bekend maakte dat Stefan de Wallen stopt als de assistent, komt nu de naam van Ramzi Nasser. Die we kennen bijvoorbeeld van Oogappels, waarin hij een prominente rol speelt. Op de tweede plek staat er nog Leopold Witte. Die kennen we als de wat bekakte Lodewijk.
2: Oh,
0: destijds in Gooise Vrouwen.
2: Ja.
0: Die schijnen het, een van beiden schijnt het dan te gaan worden. Nou, we wachten op. Als nieuw assistent, zullen we zeggen. Ja, en dit is echt iets wat Rob en ik volgens mij allemaal niet meegemaakt hebben. Toen bestond dat nog niet, toen onze kinderen kwamen met de gender reveal party.
1: Ja, verschrikkelijk.
0: Ja, vind je het?
1: Oh, sorry.
0: Ja? Nee, dat mag, hè, dat je het erg.
1: Ja. Van Heisa.
0: We hadden dat niet erop, toch? Ik weet zeker.
2: Nee, zeker. Nou ja, nee. Dat denk ik niet. Nee.
0: Er is een onderzoek nu naar gedaan. En wat blijkt, bijna 9 op de 10 ouders vindt zo'n viering overdreven. Er bestaat wel het behoefte om het geslacht van de baby met anderen te vieren. Maar op deze manier voegt het weinig toe, zo zegt de meerderheid. 73% van de onderzochten zegt, nou, er is weinig meerwaarde aan zo'n viering. Daarna zegt ruim de helft dat het fenomeen achterhaald is. Dat is best wel bijzonder voor een fenomeen dat nog helemaal niet zo lang geleden overgewaaid is vanuit Amerika. En ouders tussen de, zeg maar, mijn leeftijdsgroep, boven de 50, daar leeft de kritiek het sterkst. Daarmee is 68% is het daarmee eens. Ze zeggen, ja, het is allemaal overdreven toestand. Tegelijkertijd speelt de sociale druk een enorme rol bij de keuze om op het moment toch wel te gaan delen. Bijna 2/3 ervaart sociale druk op het moment met familie en vrienden te gaan delen. Vooral onder de jonge ouders, onder de 30 jaar, dan loopt het op tot 70%. Je voelt dan. Ja, ik weet het niet, maar toen in mijn tijd, wij hebben het helemaal niet bekendgemaakt van tevoren. Niemand wist dat. Pas toen het kindje
2: er
0: was.
2: Jullie wisten het dus al wel?
0: Wij wisten het. Ja, er was op een gegeven moment bij een van de kinderen was het overduidelijk.
2: Oh ja.
0: Bij de echo. Daar komen we niet omheen, zullen we maar zeggen. Ja. Nee, en dat was gewoon na de geboorte. Net als de naam of zo. Dat is iets wat je niet bekend maakt, toch?
1: Nee.
0: Ik weet het niet.
2: Nee, de naam zeker niet. Nee, het geslacht, dat hebben we volgens mij wel wat breder gedeeld.
0: Oh ja. Nee, maar goed,

0: vandaag de ploeg It Takes Three. Tina Turner en Rod Stewart hoorde je.
1: Lopend vuur.
0: 20 over 7, we hebben hem aangestoken, ons lopend vuur. En het bekende spreekwoord leert ons dat een goede buur beter is dan een verre vriend. Maar pakt dat in de praktijk ook zo uit? Het antwoord erop is nee. Sterker nog, uit een recent gehouden onderzoek blijkt dat 2 op de 5 Nederlanders wel eens ruzie met de buren heeft of heeft gehad. Onderzoek werd gehouden in het kader van Nationale Burendag. Dat is komende zaterdag. En uitgevoerd in opdracht van een kwekerij door Panel Wizard. Niet heel toevallig kwam de onverzorgde tuin van de buren en de erfgrens in het onderzoek dan ook te sprake. En wat blijkt? Dat onderzoek blijkt dus dat 42% van de ondervraagden wel eens een meningsverschil had of een ruzie. In Groningen zou dat, zo zeggen de onderzoekers, zelfs bijna 1 op 2 zijn.
2: Zo.
0: Lijkt me toch wel de eis. Maar goed, landelijk gezien liep het zo hoog op dat 10% een mediator, de politie of een rechter moest inschakelen. De rijdende rechter.
2: Wat heftig.
0: Ja. Het gaat dan bijvoorbeeld over de tuin, de erfscheiding of geluidsoverlast. Hoe is dat bij jou in de straat? Ik ben blij met mijn buren. Is ons lopend vuur? Nou, ik kon volmondig ja zeggen. Ik heb aan beide kanten buren, daar kan ik er reuze mee opschieten.
2: Ja, dat is fijn.
0: Ja.
2: Ja, zeker. Ja, bij mij in de buurt is het ook wel fijn eigenlijk.
0: Ja?
2: Ja, ik...
0: buren om je heen natuurlijk, denk ik. Je woont in het appartement, toch?
2: Ja, ja. Ja, ik heb heel veel buren eigenlijk.
0: Ja.
2: Maar dat is eigenlijk wel goed. Mijn bovenbuurman ken ik al van de studententijd, dus dat is sowieso al fijn.
0: Ja.
2: Die ken je al wat langer. En mijn overburen zijn ook hartstikke aardige mensen. Ik heb zelfs een kast van ze gekregen die ze wegdeden.
0: Dus ze keken bij jou naar binnen en ze zeiden, dat is een lege kamer, daar kan pas wel een kast in.
2: Nou nee, ze hadden hem voor het huis gezet.
0: Oh.
2: En ik zei, dat is eigenlijk precies wat ik nog nodig heb. Toen zei ze, nou, moeten we helpen mee naar boven tillen. Dus dat was allemaal hartstikke fijn. Zag ik tot mijn schrik gisteren een tekoopbord. Op hun raam.
0: Ah, ga ze weg.
2: Ja.
0: Ah, dat is jammer.
2: Ja, dat vind ik wel jammer.
0: Ja, Rob?
3: Ja, met sommige buren kan je wat beter opschieten dan met de andere. We hebben buren die onze kat bijvoorbeeld doen als de kat eten geven en verzorgen als wij even weg zijn. De sleutel en dat soort dingen. Ja, en soms is er natuurlijk ook wel eens wat overlast. We hebben buren ook een hond en die zorgt wel eens voor overlast. Nou ja, dan stuur je even een appje en dan is het ook wel opgelost.
0: Of je stuurt je kat erop af. Ja. Nee, wij hebben ook voor die buren inderdaad. Post en plantjes doen we inderdaad ook. Inderdaad. Ja, sleutels van elkaar is altijd handig.
2: Ja, zeker.
0: Ja. Ik ben blij met mijn buren. Hoe is dat bij jou? 050-3-188-288 is ons nummer. En stemmen via rtvnoord.nl of de app van Noord. 77% zegt eens tegen de stelling, ik ben blij met mijn buren.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Er komt een hele leuke verjaardagsplaat aan. Kan wel op vreugde. Ja, even terug naar mijn jeugd. Ja. Richard Groenendijk is jarig. De cabaretier wordt 54. Jette van der Meij. Laura. Heel lang. In goede tijden, slechte tijden. 72 geworden. Justine Pelmelaai. Die hoort mee voor het Songfestival. Namens Nederland.
3: Ja.
0: 68. Songfestival gaat toch door, hè? We gaan toch meedoen. Norman Boning, de drummer van Bluff, is jarig. 63. En het is de verjaardag van Lucien Witteveen. Die we misschien beter kennen uit het verleden als MC Micah G.
3: Oh.
0: Met DJ Sven scoorde hij in de jaren 80. Een wereldhit, althans in Nederland, maar ook wel daarbuiten. Hij wordt 59 vandaag. Laat hem gewoon maar draaien, omdat het leuk is. En omdat hij een tikkie fout is. De Holiday Rap van MC Micah G en DJ Sven.

0: Jeugdsentiment. Rights. MC Micah G, DJ Sven op de muziek van Madonna. En de Holiday Rap werd gewoon een nummer 1 in het begin jaren 80. Het Groningse nieuws komt eraan zometeen om 19:30. Rob, wat heb je voor ons?
1: Ja, tal van reacties natuurlijk over de toewijzing van de wereldkampioenschappen wielrennen aan Groningen en Drenthe in 2034.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
3: Doei doei!
2: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost, autotaalglas.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
12: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
13: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
11: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
12: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
14: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: Het is 19:30 in Groningen. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De wereldkampioenschappen wielrennen komen niet in 2032... maar in 2034 naar Groningen en Drenthe. Dat heeft wielerbond UCI bekendgemaakt... tijdens het congres in het Canadese Montreal. De organisatie van het evenement in 2032 werd toegewezen... aan de enige andere kandidaat, India. Maar de UCI beloonde de Noord-Nederlandse plannen direct... met de toewijzing van de WK 2 jaar later. De UCI wees Groningen en Drenthe niet alleen de organisatie van... de WK op de weg toe. Onze regio gaat ook de WK Paracycling organiseren... voor renners met een beperking. Ambassadeur Bauke Mollema is blij en trots... met de toewijzing van het evenement.
16: Ja goed, ik als Noordeling, als Groninger... ik heb natuurlijk leren fietsen op de wegen van Groningen en Drenthe. Dus ja, het is wel een droom dat we die wegen ook aan de rest van de wereld kunnen laten zien. En ik ben heel blij dat gelukt is.
1: De toewijzing betekent niet alleen een sportieve impuls. Groningen en Partners dat zich inzet voor de economische en toeristische promotie van stad en Ommeland. Hoopt dat het evenement meer teweeg brengt. Ook economisch kan onze provincie flink meeliften op het mondiale wielerevenement. Denkt directeur bestuur. Willem de Kok van Groningen en Partners.
17: Het is niet voor niks dat uiteindelijk we gunnen, want het gaat om economische ontwikkeling. Dus het kan ook in toeristische bestemmingen. Ontwikkeling van toeristische bestemmingen kan ons enorm helpen. Het zit in hotels of bed and breakfast, op kroegen onderweg. Iedereen gaat daarvan profiteren.
1: Ook in Oldenhoven klonk een vreugdekleed dat de wereldkampioenschappen naar Groningen en Drenthe komen. Daar woont Peter Merks, voorzitter van de Noordelijke Wielenvereniging Groningen. Dat de WK naar onze provincie komt, gaat volgens hem veel meer betekenen dan alleen het wereldkampioenschap zelf.
18: De wielersport heeft het best wel moeilijk, zeker in het noorden. Er wordt steeds minder gesport. Als je mensen wilt laten sporten, wil je beginnen met kinderen. Die moeten sport zien en sport moet dichtbij en aanraakbaar zijn. En met wielrennen kan dat maar op één manier, namelijk dat ze bij jou door
1: daarbij
18: rijden, dat je ze ziet.
1: Meer reacties over een paar minuten. Dan ander nieuws. In een appartementencomplex op de kruising van de Zaagmuldersweg en de Lange Zijde in Groningen zijn gisteravond 2 hennepkwekerijen opgerold. Zaten in appartementen op meerdere verdiepingen. Of al wietplanten zijn aangetroffen is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. De motie van afkeuring tegen coalitiepartij BBB gisteren in Provinciale Staten zal weinig invloed hebben op de coalitie. Dat verwacht universitair docent staatsrecht Sam Maasbommel aan de Rijksuniversiteit. De motie werd niet alleen gesteund door de oppositiepartijen, maar ook door de partijen die samen met de BBB de coalitie vormen. De coalitiepartijen zijn het er onderling niet over eens of de provincie de grond van een boer in Lucaswolde mag onteigenen voor een waterberging. De BBB trok daarin haar eigen plan, maar veel gevolgen voor de coalitie heeft het niet, denkt Maasbommel.
3: Het zal het onderlinge vertrouwen en de onderlinge samenwerking denk ik niet bevorderen. Maar goed, die coalitiepartijen die meestemmen over de motie, hè, die geven aan wel gewoon te willen blijven samenwerken. Nou ja, je zou er ook eens mee aankomen dat het nou weer zou klappen, hè, nadat het eerder al sprake is gelopen. Het betekent dus helemaal niks, denk ik dan.
1: En Stichting Het Groninger Landschap start vanaf maandag met de uitvoering van het aanvalsplan Grutto. Gebeurt in de Oost- en Onnerpolder worden onder meer plasdrasoevers aangelegd. Ook in het Hunzedal gaat het Groninger Landschap aan het werk voor de Grutto. Volgens de stichting moet het leefgebied van de vogel verbeterd worden, omdat het al jaren niet goed gaat met de Grutto. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
8: Goeiedag, partycentrum de Schaafsberg, met Anja.
19: Mooi, met Marcel. Wij zoeken een locatie voor een vergadering en voor teambuilding. Kan dat bij jullie, Anja?
8: Tuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaafsberg, voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaafsberg.nl.
20: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
21: Jullie trouwdag op maat. Deschaafsberg.nl.
22: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
23: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
24: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op winkelen.nl.
25: De Ochtendploeg
26: met Edwin Paspeer.
27: Goedemorgen, het WK wielrennen komt dus naar Groningen-Drenthe, maar wel 2 jaar later dan de bedoeling was, in 2034.

0: duet van Anne-Marie en Shania Twain heet Unhealthy in de ochtendploeg op Radio Noord op deze donderdag. En gisteravond laat werd het bekendgemaakt op een congres in Montreal door de wielerbond UCI. De wereldkampioenschappen wielrennen komen naar Groningen en Drenthe, maar niet in 2032, dat wordt namelijk India, maar in 2034. Je hoort zo in een serie reacties wielerorganisator Thijs Rondhuis, de Drentse commissaris van de Koning Agnes Mulder en nu de Groningen burgemeester Rolien Kamminga.
1: Ik denk dat sport gewoon ontzettend verbindt en het geeft een mooie gelegenheid, zeker wielrennen, om gewoon de kracht van die mooie provincies te laten zien. We hebben de afgelopen jaren best vaak ook de negatieve kanten gezien en met de aardbeving daar zijn we volop aan de slag om dat goed te maken. Maar er hoort ook wel bij dat de jonge lui weer een beetje met trots naar die provincie kunnen kijken. En ik denk dat sport bij uitstek geschikt daarvoor is.
2: We hebben Noorderschap in Drenthe en in Groningen en dat betekent dat je elkaar helpt op momenten dat het nodig is. En dat is gebeurd tussen Drenthe en Groningen. Daar ben ik heel blij mee. Dat heeft me veel gedaan. En dat we dan eigenlijk dit als een beloning krijgen, ook om weer een nieuwe start te maken, een nijbegun. Ja, dat doet mij gewoon heel veel.
3: Ik zie het al helemaal voor me.
4: Ja, dat gaat volle bak worden. En dit moet echt een WK next level worden. Het ambitieniveau is hoog. En aan ons met alle partijen om de komende 8 jaren daar aan die ambitie vorm te geven.
5: Ja, jullie wilden eigenlijk voor 2032 gaan, hè? Dat is niet gelukt. Dat is aan jullie neus voorbij gegaan. Dat gaat naar India. Was dat even slikken?
1: Ja, natuurlijk in het begin wel. Want je gaat natuurlijk voor 32. En tegelijkertijd ben ik ook alweer trots dat wij dus kennelijk zo'n sterke pitch hebben gegeven dat ze niet om ons heen konden. En toch even naar de regels gekeken hebben en ons 2034 hebben gegund. Dus daar ben ik vooral heel blij mee.
0: Als laatste de Groninger burgemeester Rolien Kamminga. Je hoort ook wielerorganisator Thijs Rondhuis en de Drentse commissaris van de Koning Agnes Mulder. Sportcollega Henk Elderman, goedemorgen.
6: Goedemorgen Edwin.
0: Ja, je hebt naar de stream gisteravond gekeken. Het was wel lang wachten, geloof ik, hè?
6: Ja, het duurde ongeveer tot 11:45 hè, dat het bekend werd dat Groningen het WK krijgt in 2034. Ja, dan zie je maar weer, ja, hoeveel andere disciplines, hè, er zitten in de wielersport. Ik zag zelfs indoor fietsen. Ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Maar in elk geval, aan het eind van de stream of van de avond van de UCI-conferentie was het dan toch uiteindelijk duidelijk. Groningen krijgt een WK wielrennen. En daar hebben we, denk ik, met z'n allen toch wel lang op zitten wachten. Er was al eerder natuurlijk, een paar jaar geleden, sprake van. Maar nu is het toch eindelijk zover.
0: Ja, en het is, zou je kunnen zeggen, misschien wel een chique oplossing van de UCI. Want dit hebben ze nog niet eerder gedaan, dat er twee kandidaten waren en dat ze het allebei krijgen.
6: Nee, dat is het opvallende natuurlijk aan het hele verhaal. En ja, die geluiden die druppelden al wel een beetje binnen vorige week. Ik heb daar zelf ook wel iets van gehoord dat, nou ja, India, zeg maar, toch wel een beetje de favoriet van de UCI de WK dan zou krijgen in 2032. Maar wat er ook gezegd werd zojuist in de reacties, dat het bid ontzettend goed was van Groningen en Noord-Drenthe. Ja, de UCI kon bijna niet zeggen tegen Groningen van jullie krijgen helemaal niks. En dus is er een, ja, soort van herenakkoord gesloten, een compromis gesloten, dat ook Groningen een WK krijgt, een wereldkampioenschap wielrennen en paracycling, laten we dat niet vergeten.
0: Ja. Is er al iets bekend over de parcoursen?
6: Nou, het enige wat nu bekend is, zeg maar, dat de tijdritten in Assen starten en finishen. En dat de wegkoersen, zeg maar, dus voor zowel juniorenbelofte als ook voor de profs, die eindigen allemaal in het stadspark in Groningen. Ja, en verder is natuurlijk wel bekend dat alle koersen door alle gemeentes van Groningen en ook van Noord-Drenthe komen. Maar exacte parcoursen, afstanden, noem het allemaal maar op. Ja, dat is allemaal nog niet bekend. En daar zal wellicht vanmiddag, als er om 3 uur een persconferentie is in het stadhuis, wat meer over bekend worden.
0: Ja, die persconferentie kun je trouwens live volgen via onze site en app. En je noemde het al even, hè, ook inclusief paracycling. Dat is wel uniek, toch, dat samen gecombineerd is?
6: Ja, nee, dat is eigenlijk wel voor het eerst. Ik kan me niet heugen dat dat samen ooit georganiseerd is bij een wereldkampioenschap. Nou, paracycling is voor heel veel mensen toch nog een beetje een onbekende sport. Maar er wordt ook in onze provincie best wel veel beoefend. Melanie Helweg bijvoorbeeld uit Beerta, die doet hieraan. Danny Jager, een jongen die ook wel bekend is, met name dan door zijn dwarslesie, waardoor hij een exoskelet nodig had en dus ook een stukje van de 4 mijl heeft gelopen. Maar die doet nu inmiddels ook aan handbiken. Ik kan me nog herinneren dat Cor van Leeuwen, ooit winnaar van de Ronde van Groningen en ook van de Omloop van de Veenkoloniën, dat hij piloot was voor een visueel beperkte wielrenner. En nou ja, dus daar hebben we ook wel wat mee. Het is heel bijzonder dan dat we ook die discipline in Groningen krijgen. En dat geeft het, denk ik, ja, nog net even wat meer uitstraling voor het evenement.
0: Nog 8 jaar te gaan. Er moet nog wel wat gebeuren, neem ik aan, in die 8 jaar.
6: Ja, nou, ik zit zo ook even na te denken. Nu we het WK toch binnen hebben gehaald in 2034. Van ja, hoe gaan die komende 8 jaar er dan uitzien, zeg maar? Want ik denk dat ook Peter Merckx daar wel een beetje aan refereerde eerder al in de uitzending. Van ja, er is eigenlijk heel erg weinig wielrennen meer op dit moment. We hadden altijd, wat ik net al zei, Ronde van Groningen, Omloop van de Veenkolonie. En heel veel criteriums. Ja, die zijn ook allemaal bijna verdwenen. Hij heeft ook allemaal met organisatie te maken en met wielercomité's. Ik denk dat ook die categorie, zeg maar, door de komst van de WK wel weer, ja, gemotiveerd raakt. En dat het een boost krijgt dat er wel wat meer aan wielrennen gedaan wordt de komende jaren zo in de loop naar het WK.
0: Dankjewel, sportcollega Henk Elderman. Die genoemde Peter Merckx, die spreken we straks na 8 uur hier in de ochtendploeg. En als gezegd, vanmiddag om 3 uur is er een persconferentie over dit WK wielrennen in Groningen en Drenthe. En die kun je live volgen via onze site en app. En straks na 8 en na 8:30 praten we nog verder hierover. Maar nu praten we eens verder over het weer. Harma, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Edwin.
0: Ja, want er komen gewoon lekkere dagen aan.
3: Ja, er komt zeker een lekkere dong aan. En ik had hier zo net in mijn buitje. Nou, die had ik ook in de planning. Een enkele verdwolen bui. En voor de rest flinke opkloten. Dus dat betekent dat de zon vandaag ook goud aan boord is. Ach, en die temperaturen doen mijn keer eigenlijk niet zo vreselijk veel aan. We gaan richting 17, 18 graden. Alleen dat de spelbreker, dat wordt uiteindelijk wel de wind. Want die wordt motor tot vrij krachtig of krachtig komt door het noordwesten. Vanavond en vannacht een afnemende wind. En met opklotende weer kinderen in nevel en mist ontstaan. Met 5 tot 8 graden. Als minimum, dat is toch wel koud, hoor. En de muiden trekt die nevel in mist op. De zon die gaat gouden beest aan. En met een zwakke tot motige zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
0: Dankjewel. Over 1,5 week wordt de eerste voorstelling gegeven. Het nieuwe theater in Delfzijl. Een kleinere versie in een voormalig schoolgebouw. Nou, er wordt hard aan gewerkt. We nemen er zometeen een kijkje naar Frankie Valli.

0: Frankie Valli and the Four Seasons. En oh, what a night, December 1963. Ja, er wordt al maandenlang hard gewerkt aan het nieuwe tijdelijke theatergebouw in Delfzijl. Omdat Theater de Molenberg wordt gesloopt, dat weet je vast, is een tijdelijk theater gerealiseerd in een voormalig schoolgebouw van het Vivo College, ongeveer 8 minuten verderop. Tijd om het rustig aan te doen is er nog niet. Het onderkomen is namelijk nog niet af, terwijl mensen zaterdag al een kijkje kunnen nemen. En op zaterdag 3 oktober staat de eerste voorstelling gepland. Nou, verslaggever Marco Grimmel was nieuwsgierig en ging maar eens een kijkje nemen.
1: Ja, er wordt flink gewerkt zo te horen. Overal zie je nog spullen liggen, je ziet hout, trappen staan overal nog. Panelen die aan de muur moeten, maar volgens mij is alles goed onder controle. Even vragen aan directeur Daniel Wever. De foyer.
2: Ja, de foyer, oud klaslokaal, helemaal door ons aangepakt. Prachtig ontwerp en ja, we hebben hier verschrikkelijk veel werk in zitten.
1: Want we zien nu allemaal rode bankjes met mooie bijzettafeltjes en grijze poefjes. Ik zie hier nog stoelen in het groen, mooie verlichting, akoestische panelen. Maar zo was het dus niet.
2: Nee, zo was het zeker niet, nee. Het was echt een klaslokaal. Gele, groene deurtjes, betonnen vloer, witte, hoe heet dat, witte plafond. Plafondplaten.
1: Gezellig.
2: Ja, dus nee, dat was niet. Het was geen theaterfoyer. Dat wisten we natuurlijk van tevoren. Hè? Want uiteraard, het is gewoon een school. Dus een van de dingen die ik heel graag wilde was om ook in de foyer en ook in de theaterzaal, om daar het theatergevoel in terug te brengen. En ik denk dat dat gelukt is.
1: We lopen door een lange gang, rechts van ons gordijnen tot, hoe hoog zijn die eigenlijk?
2: 7 meter.
1: Zo, zijn behoorlijke gordijnen. Links dan, denk ik, ik kijk even om het hoekje, de tribune.
2: Hier staat de tribune.
1: Die stoelen herken ik.
2: Ja, dat heb je goed gezien. De oude Molenberg. Ja, en er komt veel uit de oude Molenberg. Alle doeken die je hier ziet, alle zwarte doeken, komen ook allemaal uit de oude Molenberg. Het geluid komt uit de oude Molenberg. De stoelen, zei ik geloof ik al. Ja, heel veel. Maar ja, hieronder zit natuurlijk een enorme stijgebouw. Er zit allemaal hout overheen, vloerbedekking overheen.
1: Je hebt flink doorgepakt?
2: We hebben behoorlijk doorgepakt, ja. Ja.
1: Hoeveel stoelen tel ik?
2: 173.
1: En dat is bij de vorige, in de Molenberg zelf was dat?
2: 550.
1: Ja, we hebben het er vaker gehad over die programmeringen. Dat je wat kleinere voorstellingen hebt hier nu. Ja. Die eerste voorstelling is van Marcel Hensema op 3 oktober, als ik het goed zeg.
2: Klopt helemaal.
1: Zaaltje vol?
2: Zaaltje vol.
1: Kijk,
2: ja,
1: een mooi begin.
2: Uitverkocht, direct spannend. Vandaar dat we dus de open dag doen. Om te kijken of de routing allemaal klopt. Dat mensen de weg kunnen vinden. En dat mensen ook Jacob kunnen ontmoeten.
1: Nieuwe directeur.
2: Nieuwe directeur. En eventueel afscheid van mij kunnen nemen als ze dat willen. En, maar het gaat ook vooral even dat mensen weten waar ze terechtkomen. En hoe het eruit ziet. En dan is het 3 oktober de eerste. En dat vind ik heel spannend.
1: Ja. Ja. Ik hoor een naaimachine. Kan dat?
2: Dat kan, want de doeken worden ingekort.
1: Die waren te lang?
2: De doeken komen uit de oude Molenberg. Die waren 7 meter of 8 meter hoog. En die zijn te lang. En anders, dus die worden ingekort, want anders ligt het allemaal. En dat zei mijn moeder vroeger als een droezevoezel. Op de grond. En ze moeten echt keurig strak hangen. En daar wordt nu keihard aan gewerkt.
0: Scheidend theaterdirecteur Daniel Wever. Ben nou net zoals Marco nieuwsgierig naar het nieuwe gebouw van de Molenberg. Komende zaterdag tussen 12 en 4 uur kun je theater zien. Dan organiseert de Molenberg namelijk een open dag. Ja, Klo Wakker. Mooi. Dan is hier Marlene Bakker.

het rijmt, hè. Marlene Bakker is kloorbakker. Even kijken naar ons lopend vuur. Ik ben blij met mijn buren, zijn stelling in het lopend vuur. In het lopend buur is een goede buur beter dan een verre vriend. 050-3188-288. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 3/4 van de stemmers, namelijk 75%, zegt eens tegen de stelling: ik ben blij met mijn buren. We praten er straks over verder. En straks ook meer over het WK wielren in Grun in 2034. En worst Heidse natuurlijk. En nu Alex Warren.

0: met die stoel, zo krijg je krassen.
1: Nee, niet met deze beschermdoekjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
2: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Het is nu 8 uur.
11: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roland Müller.
12: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
11: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens €600.000 per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en DeltaLink na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
14: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop.

0: Het is nu 9 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RMI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal 600.000 euro per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
1: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder, ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
0: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
2: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
0: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
11: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
16: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Pileclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
17: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.

Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Wat er exact is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Omroep Brabant is bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenbergen afgesloten. Het verkeer ter plaatse wordt omgeleid. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken, maar volgens de rechter is daarvoor geen enkel bewijs geleverd. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangiften op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete, een taakstraf en een strafblad. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een veiligheidsplan. Verenigingen krijgen het vuurwerk pas op Oudjaarsdag aangeleverd. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
2: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
1: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
2: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
1: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
3: Het is nu 10 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij, RNI, 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Sticks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klant of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
12: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
13: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
14: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
15: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
16: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspaar de Dribbel in Vlachtwedde.

Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Wat er exact is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Omroep Brabant is bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenbergen afgesloten. Het verkeer ter plaatse wordt omgeleid. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken, maar volgens de rechter is daarvoor geen enkel bewijs geleverd. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangifte op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete, een taakstraf en een strafblad. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een veiligheidsplan. Verenigingen krijgen het vuurwerk pas op Oudjaarsdag aangeleverd. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden.

0: Het is nu 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBW-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com. Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
7: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: AI, help, ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D. In je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
12: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
11: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
12: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
11: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
13: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedden.

Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Wat er exact is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Omroep Brabant is bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenbergen afgesloten. Het verkeer ter plaatse wordt omgeleid. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken, maar volgens de rechter is daarvoor geen enkel bewijs geleverd. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangiften op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete, een taakstraf en een strafblad. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een veiligheidsplan. Verenigingen krijgen het vuurwerk pas op Oudjaarsdag aangeleverd. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden.

0: Het is nu 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Het geluid van Oost-Groningen.
15: Lunchtijd.

Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Wat er exact is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Omroep Brabant is bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenbergen afgesloten. Het verkeer ter plaatse wordt omgeleid. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken, maar volgens de rechter is daarvoor geen enkel bewijs geleverd. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangifte op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete, een taakstraf en een strafblad. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een veiligheidsplan. Verenigingen krijgen het vuurwerk pas op Oudjaarsdag aangeleverd. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 1 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
14: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
15: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
16: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
17: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
19: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
20: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
21: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel.
22: Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
23: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

de beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 2:00.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in twee richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Start de motor. De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
11: Omdat ik samen verder wil.
12: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
14: Mag.
15: Wat mag?
14: Je weet wel, Mac.
15: Hè?
14: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
0: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst een nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
18: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
19: '80s en '90s.

Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Wat er exact is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Omroep Brabant is bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenbergen afgesloten. Het verkeer ter plaatse wordt omgeleid. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken, maar volgens de rechter is daarvoor geen enkel bewijs geleverd. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangiften op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete, een taakstraf en een strafblad. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een veiligheidsplan. Verenigingen krijgen het vuurwerk pas op Oudjaarsdag aangeleverd. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden.

de beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 3:00.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
9: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
14: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
15: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
16: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
17: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
18: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
19: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.

Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Wat er exact is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Omroep Brabant is bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenbergen afgesloten. Het verkeer ter plaatse wordt omgeleid. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken, maar volgens de rechter is daarvoor geen enkel bewijs geleverd. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangifte op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete, een taakstraf en een strafblad. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een veiligheidsplan. Verenigingen krijgen het vuurwerk pas op Oudjaarsdag aangeleverd. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden.

0: Het is nu 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
0: Mensen tekort of binnenkort extra handen nodig? Vertel in één minuut wie je zoekt en wij checken de beschikbaarheid. Binnen één werkdag krijg je een persoonlijke link met passende profielen via SNA gecertificeerde partners. www.wrk.team.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Non-stop.

Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Wat er exact is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Omroep Brabant is bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenbergen afgesloten. Het verkeer ter plaatse wordt omgeleid. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken, maar volgens de rechter is daarvoor geen enkel bewijs geleverd. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangiften op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete, een taakstraf en een strafblad. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een veiligheidsplan. Verenigingen krijgen het vuurwerk pas op Oudjaarsdag aangeleverd. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden.

0: Het is nu 5:00.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit ervan af. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
13: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
14: Vaststellingsovereenkomst gekregen?
0: Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
14: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
15: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.

Op de A4 tussen Rotterdam en Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. Een automobilist lijkt achterop een vrachtwagen te zijn gereden. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Wat er exact is gebeurd is nog niet duidelijk. Volgens Omroep Brabant is bij het ongeluk een persoon om het leven gekomen. De Rijksweg A4 is tussen Dinteloord en Steenbergen afgesloten. Het verkeer ter plaatse wordt omgeleid. De uit het Witte Huis verbannen media moeten direct weer worden toegelaten van de Amerikaanse federale rechter. Afgelopen weekend werden tientallen perspassen ingetrokken van CNN, MS Now en Politico, omdat hun berichtgeving niet beviel bij president Trump. De journalisten stapten meteen naar de rechter. De overheid in Washington had aangevoerd dat de perspassen om veiligheidsredenen waren ingetrokken, maar volgens de rechter is daarvoor geen enkel bewijs geleverd. De Tweede Kamer is niet te spreken over duizenden aangiftes waar niets mee gebeurt. De Rekenkamer concludeerde in juni dat een kwart van de aangiften op de plank is blijven liggen vanwege onvoldoende politiecapaciteit. Het zou gaan om 10.000 zaken. Vanavond wordt in de Kamer hierover gedebatteerd. Verantwoordelijk justitieminister Van Weel komt later vandaag met een brief aan de Tweede Kamer. Er komt vrijwel nergens ontheffing voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Gemeenten hebben te weinig tijd en mankracht om te handhaven. Deze jaarwisseling geldt voor het eerst het volledige vuurwerkverbod. Vuurwerk afsteken is voortaan een economisch misdrijf. Je riskeert honderden euro's boete, een taakstraf en een strafblad. Voor ontheffing gelden strenge eisen, onder meer een veiligheidsplan. Verenigingen krijgen het vuurwerk pas op Oudjaarsdag aangeleverd. Het weer, een frisse ochtend met sluierbewolking en een matige noordwestenwind. De zon laat zich regelmatig zien en de maxima liggen vandaag rond de 19 graden.

0: Het is nu 6 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg, en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: U gaat nu luisteren naar herhaling van Smeltkroes.

Goedemorgen, luisteraars. Van harte welkom bij Smeltkroes. Vandaag wordt de overdenking verzorgd door Errie Fokkert. Achter de knoppen zit Ronnie van der Wal en de presentatie is in handen van Lammy Pothof. We beginnen vandaag met een simpel liefdeslied, gezongen door Zera Worship, Christian Verwoerd, Javed en Sifra. MUZIEK

Een mooi lied om mee te beginnen vandaag. En het volgende lied, God en God alleen, is daar een heel prachtig vervolg op. Jichtal Yahu.

Veel van de teksten van Wils zijn trouwens prachtig. We kunnen nu gaan luisteren naar Opwekking 616, Houd mij dicht bij u. En aansluitend daaraan heeft u de overdenking te horen van Erry Fokkert.

Goedemorgen, luisteraars. Ik lees vanmorgen met u een stukje uit de Bijbel uit Matteüs 12, vanaf vers 15. Jezus besefte dat en week uit naar elders. Grote massa's mensen volgden hem en hij genas hen allen. Hij verbood hun nadrukkelijk bekend te maken wie hij was. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja. Hier is de dienaar die ik mij gekozen heb, die ik lief heb en in wie ik vreugde vind. Ik zal hem vervullen met mijn geest, aan alle volken zal hij het recht verkondigen. Hij zal geen woordenstrijd aangaan en op straat zijn stem niet verheffen. Het geknakte riet breekt hij niet af, noch dooft hij de kwijnende vlam, totdat het recht dankzij hem overwint. Deze woorden gaan over de Heer Jezus, hoe hij handelt, wie hij is en wat hij doet. En de schrijver van deze woorden, Matteüs, heeft deze woorden niet zelf bedacht. Hij citeert een profeet die honderden jaren eerder geleefd heeft, de profeet Jesaja. Hij zegt dat zelf ook. Zo ging in vervulling wat is gezegd door de profeet Jesaja. Jesaja heeft dezezelfde woorden uitgesproken als een profetie. Een voorzegging, een voorspelling, dat de Heer Jezus als Zoon van God zou komen. In Matteüs ziet deze profetie uitkomen, in het werk en in het leven van Jezus. Jezus is degene die God heeft uitgekozen om zijn boodschap van heil, goedheid, maar ook van oordeel aan iedereen in deze wereld te brengen. Jezus is Gods Zoon, die vervuld is met Gods geest. Hij maakt de woorden van de profeet Jesaja waar. Hij wil niet twisten of schreeuwen, nee. Hij vertelt de waarheid in zachtmoedigheid. Hij wil niet op de voorgrond treden. Hij is niet op zoek naar eer en roem, maar hij wil in eenvoud en zonder poeha zijn taak vervullen. En dan zegt vers 20 van deze Jezus, het geknakte riet breekt hij niet af, noch dooft hij de kwijnende vlam. Wat is een geknakt riet? Wat is een kwijnende vlam? We kennen allemaal wel riet dat in het veld staat of langs de waterkant. Het is flexibel en buigzaam. Dat zie je ook als de wind er tegenaan blaast. Het buigt door in de richting waarheen de wind waait. Soms zwiept het onstuimig heen en weer. Riet kan heel wat aan, maar toch zijn er soms zulke grote krachten dat zelfs het buigzame riet het niet meer houdt en dat het knakt. Het knikt en laat de kop hangen. Kan niet meer verder groeien. Met een kwijnende vlam wordt bedoeld de lont van een olielamp uit die tijd. Als een lont goed doordrenkt is van olie en goed schoon is, geeft het lampje een heldere vlam en goed licht. Dat is de bedoeling. Maar als de lont smerig is geworden of bijna geen olie meer in zich heeft, krijg je geen heldere vlam meer. Dan wordt het een miserig klein vlammetje dat dreigt uit te gaan. Het gaat roken en stinken. En meestal werd zo'n vlammetje dan gedoofd, de lont heeft afgedaan en werd vervangen door een nieuwe schone lont. En op zich klinkt dit laatste ook heel logisch in onze oren. Iets wat niet meer voldoet, wordt afgeschreven en weggegooid. Dat geldt zowel voor het riet dat geknakt is, als de lont van de olielamp die niet meer goed werkt. Maar van Jezus wordt gezegd dat hij het geknakte riet niet zal afbreken en hij de lont niet zal uitdoven en weggooien. Wat wordt daar dan mee bedoeld? Hier worden mensen mee bedoeld. Mensen die voorgesteld worden als een geknakt riet of als een walmende lont. Dat zijn mensen die pijn hebben opgelopen in het leven. En dat kan op vele manieren gebeuren. Ik wil wel een paar manieren noemen. En dat kunnen mensen zijn die teleurgesteld zijn geraakt door andere mensen, op hun ziel getrapt en daardoor beschadigd. Er is iets in het binnenste geknapt, waardoor ze bijvoorbeeld verbitterd zijn geraakt en niet meer in staat zijn echt lief te hebben. Het kan ook zijn dat je het vertrouwen in de mensen kwijtraakt. Maar je kunt ook teleurgesteld raken over God. Je kunt soms ook het gevoel hebben dat God je in de steek heeft gelaten. Dat je er alleen voor staat. Dan komt de vlam van het geloof op een laag pitje of dreigt zelfs helemaal uit te gaan. Als God dit allemaal toelaat, of als God toch niets van zich laat horen, nou dan bekijkt hij het maar. Allerlei manieren waarop wij pijn kunnen oplopen in het leven, gekwetst kunnen worden, diep in ons innerlijk getroffen kunnen worden,
Zo diep zelfs dat we niet meer kunnen functioneren zoals het eigenlijk zou moeten. En in onze maatschappij zijn we dan al heel snel geneigd om zulke mensen aan de zijlijn te zetten. Of ze voor minder aan te zien. Of ze op te bergen in een of ander oord of te huis. Geknakt. Gedoofd. Afgedaan. Maar van Jezus wordt gezegd dat hij juist voor deze mensen aandacht heeft. Hij zal niet verbreken. Hij zal niet uitdoven. Hij zal niet naar de zijlijn schuiven of weggooien. En dat zien wij ook in zijn leven. Jezus geneest allerlei mensen, meestal aan de rand van de maatschappij. Jezus verblijft bij tollenaars en hoeren. Dat was het uitschot van de maatschappij. Hij neemt het voor hen op, vertelt hen van God, het koninkrijk van God en van vergeving van zonden. En datzelfde doet Jezus vandaag de dag nog steeds. Het maakt niet uit hoe erg of op welke manier je pijn of verdriet hebt opgelopen. Jezus is juist voor u, voor jou gekomen. Hij zal herstellen wat stuk is gegaan. Hij kan genezen wat verwond is geraakt. Jezus zegt op een andere plaats in de Bijbel: kom allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Dat is zijn verlangen, om dat te geven. Het geknakte riet zal hij niet verbreken. De walmende vlaspit zal hij niet uitdoven. Dat geldt niet alleen voor mensen van toen in de Bijbel. Het geldt ook voor ons, die met pijn, verdriet en de gebrokenheid van het leven worden geconfronteerd, ook vandaag. En juist in dit soort momenten is het Jezus die zegt: het geknakte riet zal ik niet verbreken. Ik zal je steunen. Sta Jezus toe om je in het verdriet aan te raken. Dan zal hij je steunen. Dan zal hij je troosten. En hij zal je oprichten. Amen.

Aansluitend aan de overdenking hoorde u Geprezen zij de Heere. Dat is opwekking 411. We gaan nu het volgende lied beluisteren. Mijn hart gaat naar hem uit. Gezongen door de Choir Company.

Het lied waar u nu naar kunt luisteren is van Lucas Kramer, Gebed voor mijn kinderen. En aansluitend hoort u dan het zegenlied uit kinderopwekking. Ronnie, bedankt voor de techniek. En Eddie Fokkert, bedankt voor de overdenking. Volgende week zondag, dan zijn wij er natuurlijk weer. MUZIEK

0: Het is nu 7 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
1: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
0: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
2: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
0: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

lijkt eeuwen geleden dat dit nummer uitkwam. Erik Pruijs' grote naam, ontdekking 430, al een heel wat jaartjes geleden. U luistert naar de aflevering van DABAR, het gospelprogramma op Groningen 1. De zender voor gemeente Westerwolde, Oldambt en Pekela en nog verder daarbuiten. Mooie en de nieuwste muziek met een blijde boodschap. Samengesteld en gepresenteerd door Geert Smit. We gaan gauw verder. God is voor ons, wie is dan tegen ons? Opwekking 8,95.

Jeremy Riddle met Jesus Have It All. En dit was een keus van een van de dooplingen bij ons in de gemeente gisteren. Drie jonge mensen die de keuze voor God hebben gemaakt en er ook wilden beleiden in de doop. En meestal zit ik wel even te zoeken wat voor muziek zal ik vanavond draaien. Maar gistermorgen had ik eigenlijk alles in de hand. Een prachtige playlist, zeg maar, waar in onze dienst werd gezongen. Onder andere deze Jeremy Riddle, Jesus Have It All. En ook het volgende, opwekking 921. Jezus, wees de naam.

Maverick City Music, was dat dan met I Think God. Dus, God, dat is een prachtig meezingnummer. Ze gaan ook helemaal uit hun dak, die jongelui. Erg mooi. En de volgende, dat is The Room. Indrukwekkende lied is het eigenlijk wel. The Church Will Sing, die doet dat. Maar wij gaan luisteren, Make Room.

Phil Wickham was dat met Tiffany Hudson, psalm 23. Het was volgens mij de derde keer dat hij vanavond vanaf 6 uur voorbij kwam, deze psalm 23. De Heer is mijn herder. Rent Collective die werd ook nog even bevraagd gistermorgen. En daar gaan we ook lekker naar luisteren. My Lighthouse.

geweldig. Het getuigenis van deze Tasha Layton. Faithful Still. Het volgende zijn twee opwekkingsliederen eigenlijk. Mosley Worship. We gaan beginnen met Wees Verhoogd.

jonge mensen gisteren deden, dus kiezen. En dat was dus voor hen een geweldige dag. Dan nog even gekomen aan het einde van deze aflevering van Dabar. We hebben een instrumentale en dat is een liedje van Friends. Volgende week zijn we er weer. Blijf luisteren naar de programma's van U Groningen 1 zender. Graag tot een volgende keer.

0: Het is nu 8 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
2: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een gouden griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
1: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.

0: ik in het zand.
1: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Groningen 1. Van harte welkom bij het programma Muziek voor het Hart. Twee uurtjes met liederen, al dan niet op verzoek. Liederen waarin wij God loven en prijzen, mensen mogen bemoedigen en ook voor de mooie, blijde momenten danken wij de Heere God in ons lied. En wij doen dat nu met Psalm 125. Psalm 125, een pelgrimslied. Wie op de Heer vertrouwen, staan als de Sion vast. De berg Sion, een symbool van onwankelbaarheid. Het geeft vertrouwen in God de Heer.

Onwankelbaar vertrouwen. Daar ging het in het vorige stukje over. Vertrouwen op God bij vreemde overheersing. Stemmen wij daarmee in? In gezang 470 staat het zo prachtig verwoord. De rots mijner ziel, waar ik eeuwig op bouw.

Vanavond wordt de techniek verzorgd door Bert Wolfs. Samenstelling en presentatie Jannie de Vries. Volgende week zal Harma het programma presenteren. De komende week gaat ze het voorbereiden. En voor verzoekjes kunt u haar bellen op telefoonnummer 06-30-63-1466. 06-30-63-1466. Of mailen naar harmatimpener@live.nl. En wilt u dat dan doen voor vrijdagavond 6 uur? De kerkdienst. Straks om 10 uur na de uitzending van Muziek voor het Hart kunt u luisteren naar een kerkdienst. En het is een opname van zondag 13 september vanuit de protestantse gemeente van Blijham. Voorganger mevrouw Berends en de schriftlezing is uit 1 Koningen 19 vers 11 tot 13 en Johannes 3 vers 6 tot 8. Het thema is Leven van de Wind. Het is een gezamenlijk initiatief van de kerk en Wedde, Bellingwolde, Vriescheloo en Blijham. Voor de luisteraars van SW Go wordt deze dienst donderdagavond 24 september uitgezonden. Maar deze kerkdienst kunt u ook beluisteren via Westerwolde Actueel. Klikken op radio en op Westerwolde gemist en dan op kerkdienst. Dan gaan we naar de verzoekjes. Voor u, meneer Koops in Velen, een hartelijke felicitatie vanuit de hervormde gemeente van Vlachtwedde. Het is voor uw 84ste verjaardag, die u op 15 september mocht vieren. God zegen toegewenst in dit nieuwe levensjaar met het lied Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. Heer, wij weten niet wat de toekomst brengt. Dat ligt bij u verborgen. Maar ondanks die onzekerheid weten wij dat u voor ons zult zorgen.

Voor mevrouw Siepel Wolfs een hartelijke felicitatie vanuit de hervormde kapel Jerua uit Vledderveen. U mocht op 15 september uw 75ste verjaardag vieren. En voor dit nieuwe levensjaar mag u zeker weten, maar de Heer is getrouw, die u zal versterken en bewaren voor de boze. Woorden uit 2 Thessalonicenzen 3 vers 3. En voor u het lied Groot is uw trouw, Heer, met solist Piet Baarsen.

De PKN-gemeente van Alteveer feliciteert u, mevrouw G. Meesters Nomden uit Nieuw-Pekela. 16 september heeft u uw verjaardag mogen vieren. God zegen toegewenst in dit nieuwe levensjaar en voor u het lied aan de hand van Jezus. Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Woorden uit Jesaja 40, vers 29. En het gemeenkoor Vox Humana uit Oldebroek zingt aan de hand van Jezus.

Het gaat even niet zo goed lukken. Wij gaan verder met het volgende. En we proberen het straks nog even weer, mevrouw Meesters. We hopen dat het dan goed komt. De protestantse gemeente van Wedde feliciteert u, meneer J. Houwen. 16 september was uw jarig en voor u kozen wij het lied Hemelse Vader, wij brengen u de eer. Een lied uit de bundel van Johannes de Heer, lied 3931. U, Heer, bent de koning en wij zingen u ter eer.

De protestantse gemeente van Wedde feliciteert u, meneer J. Houwen. 16 september was u jarig en voor u kozen wij het lied Hemelse Vader, wij brengen u de eer. Een lied uit de bundel van Johannes de Heer, lied 931. U, Heer, bent de koning en wij zingen u de eer. Volgens mij hebben we dat lied net gehad. Dan gaan we nu verder met nummer 7 vanuit de protestantse gemeente van Wedde. Een felicitatie voor mevrouw J. Dekker. Want 17 september mocht u uw verjaardag vieren. Voor u zingt het Bussumskoor Pro Musica Grote God, wij loven u. Het is lied 724 in de bundel van Johannes de Heer. Zingt de Heer een nieuw lied, want hij heeft grote wonderen gedaan. Zijn rechterhand en heilige arm deed het alles ontstaan.

Mevrouw Meesters noemde uit Nieuwe-Pekela. Voor u was de felicitatie van de PKN-gemeente van Alteveer. Het lied dat ik aankondigde, dat lukte even niet. We hebben nu een ander lied uitgekozen. Nou ben ik even de titel kwijt. Eens als de bazuinen klinken. Dankjewel Bert. Eens als de bazuinen klinken. Dat is het lied waarmee de PKN-gemeente van Alteveer u feliciteert.

De hervormde gemeente van Vlagtwedde feliciteert mevrouw G. Leta Prak met haar verjaardag van 19 september. 86 jaar mocht u worden, Gods nabijheid toegewenst. En hierbij het lied Ik ken een rivier met haar heerlijke groet. Het is nummer 819 in de bundel van Johannes de Heer. Uit genade heelt hij al onze wonden. God blijft u ook in dit nieuwe levensjaar met zijn liefde omringen.

Voor meneer E. Lutjeboer aan de Jabbingelaan, kamer 10... een felicitatie van de hervormde gemeente van Onstwedde. Op 19 september heeft u uw 94ste verjaardag mogen vieren. Gods nabijheid toegewenst in uw hoge leeftijd. Voor u zingt het Christelijk Mannenkoor Stadskanaal Vertrouwen. En in dit vertrouwen weten wij ons en mag u... dicht, heel dicht bij de Heere Jezus... Ook in zorgen en in pijn wil hij troosten en geeft hij zegen. En weten we hem zo heel dichtbij.

Voor Henk en Awina Potsen een hartelijke felicitatie vanuit de hervormde gemeente van Onstwedde. Het is voor uw 40-jarig huwelijksjubileum die u op 19 september mocht gedenken. En hierbij woorden die spreken over liefde. Geniet van vandaag, van het leven, van elkaar. Blijf liefhebben en beminnen, het liefst nog heel veel jaar. Want de liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen. Klanktaal zal verstommen en kennis verloren gaan. Woorden uit 1 Korintiërs 13 vers 8. En het Elspeter Mannenensemble zingt In de kracht van uw liefde.

Voor familie De Boer in Stadskanaal is er ook een lied. Dat zal worden gezongen door het christelijk mannenkoor Stadskanaal. En dat is voor u geen onbekend iets, meneer De Boer. En hiermee bedanken wij jullie voor de cd's te gebruiken door het team van religie van Groningen 1. Een welkome aanvulling waar wij heel dankbaar gebruik van maken. Heel hartelijk bedankt. En met het christelijk mannenkoor zingen wij Gods lof. Altijd God te loven. De Geest laat ons geloven. Christus zullen wij aanbidden, want Hij is in ons midden.

We hebben geluisterd naar het lied Ode, gezongen door het christelijke mannenkoor Stadskanaal. Trouw, hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Woorden uit 1 Thessalonicenzen 5 vers 24. Hij is machtig. Het christelijke mannenkoor Vox Humana met het lied Groot en machtig is hij.

Mogen goede tierenheid en trouw je niet verlaten. Bind ze om je hals en schrijf ze op de tafel van je hart. Vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens. Woorden uit Spreuken 3, vers 3 tot 4. En Joke Buys zingt: Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar zijn wil.

Vraag naar de Heere en zijn kracht. Zoek zijn aangezicht voortdurend. Woorden uit Jesaja 40, vers 29. En het gereformeerd regionaal mannenkoor zingt: Heer, mijn hart zoekt u te vinden.

We lezen in 1 Korintiërs 16, vers 13. Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk. En het Christelijk Mannenkoor Stadskanaal zingt het lied Voorwaarts, Christenstrijders.

Zo dadelijk gaan we nog een keer luisteren naar het christelijk mannenkoor Stadskanaal met het lied Rots waarop wij bouwen. Wandelen met God, al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb is God, nu en altijd. Woorden uit Psalm 73.

Woorden uit 2 Korintiërs 5, vers 7. Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. En we luisteren naar het lied Ik wandel in het licht met Jezus, door koren onder leiding van Willem H. Boog met solist.

Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Psalm 25, vers 4. En we gaan luisteren naar het mannenkoor Ichtes.

In Colossenzen 3 lezen wij: waar u bent, daar is de zon. Waar u bent, daar is het leven. Waar u bent, daar is de bron van verheugenis gegeven, die in de eeuwigheid ontspringt, alwaar de moederziel uitdringt. Ongeweten, ongemeten, onuitspreekbare zaligheid. Amen, tot in eeuwigheid. We geluisteren naar een samenzang vanuit de Oude Kerk in Amsterdam. De zon schijnt in mijn ziel vandaag.

Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en volleinder des geloofs, die, om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich heeft genomen, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. 1600 Katwijkse mannen zingen Psalm 95, vers 1, 2 en 4.

Geloof is geen sprong in het duister, noch een mystieke ervaring, maar een ontmoeting met Hem die ons geschapen heeft. Jongerenkoren zingen: U die mij geschapen hebt.

Geloof is vertrouwen op iemand die zich heeft geopenbaard in één persoon, Christus. En we kunnen daarover eindeloos lezen in de Bijbel. En we luisteren naar het koor Klein maar Dapper uit Urk met het lied Lees je Bijbel, bid elke dag.

Geloof is het aan God overlaten om misverstanden recht te zetten als er verkeerde dingen over anderen of over mij gezegd worden. En we luisteren naar Sela.

Blijf waakzaam. Sta in het geloof. Wees mannelijk, wees sterk. Woorden uit 1 Korinthe 10, vers 13. En de Gideon-zanggroep zingt het lied. Elke dag aan Jezus zij.

Geloof is bedenken dat in het Koninkrijk van God alles gebaseerd is op beloften. En we luisteren naar de Martin Mans formatie met het lied Lied van Verlangen.

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Geloof, hoop en liefde, koorzang door het christelijk mannenkoor Emmanuel uit Hilversum.

Er ging even iets heel ernstig mis aan de overkant. Maar goed, volgende week zal Harmen Wauwkes het programma presenteren. En de komende week gaat ze het voorbereiden. En voor verzoekjes kunt u haar bellen op telefoonnummer 06-30-63-1466. 06-30-63-1466. Of mailen naar harmatimpener@live.nl. En wilt u dat dan doen voor vrijdagavond 6 uur?

0: Dan maar.
1: Na de uitzending van Muziek voor het Hart kunt u luisteren naar een kerkdienst vanuit de protestantse gemeente van Blijham. Het is een opname van zondag 13 september. Voorganger is mevrouw Berends en de schriftlezing is uit 1 Koningen 19 vers 11 tot 13 en Johannes 3 vers 6 tot 8. Het thema is Leven van de Wind. Het is een gezamenlijk initiatief van de kerken Wedde, Bellingwolde, Vriescheloo en Blijham. Voor de luisteraars van SCV Go wordt deze dienst donderdagavond 24 september uitgezonden. En u kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde Actueel. Klikken op uitzending gemist en dan op kerkdienst. We hopen dat u vanavond genoten heeft van het programma, van de teksten, van de liederen. En van de techniek werd vanavond verzorgd door Bert Wols. Hartelijk bedankt, Dirk. Bert, en de samenstelling was door Jannie de Vries. We hopen dat u nog een fijne avond heeft en voor straks wel te rusten.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
1: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
0: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. En rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer vannacht koud, minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

En zo erkennen en beleiden wij deze morgen dat onze hulp en onze verwachting zijn in uw naam, o God. U die schepper bent van hemel, zee en aarde. U die schepper bent van ons mensen. Uw trouw is van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde. En het werk dat uw hand ooit begonnen is te doen, zult u nooit loslaten. Wij prijzen u, God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En we bidden om uw nabijheid en zegen in deze dienst. Amen. Zingen we van lied 146c ook het zevende couplet.

Ik weet niet of u mij net binnen zag lopen of hier het podium zag betreden. Misschien hebt u gezien dat ik iets bij mij had. Dat u niet denkt van ach, die loopt met molentjes. Ja, dat doe ik vanmorgen wel, maar die heb ik niet voor niks meegenomen. Want ik denk dat u allemaal wel weet dat een molen pas draait als er wind is. Ja, tegenwoordig zullen we ze ook hebben die motorisch worden aangedreven. Maar een echte ouderwetse molen, die doet het pas als het waait. Hebben we hier toevallig een molenaar in ons midden? Nee, geen... Ja? Een echte of een hobbymolenaar? Hobby. Ah ja, goed. Ik heb wel eens gezegd, ik zou nog wel molenaar willen worden. Maar daar moet je een 2-jarige opleiding voor doen. Maar goed, dit ding, dit molentje, die doet het pas als die waait. Als er wind is. En toen dacht ik, ja, maar wat is nou precies wind? Ja, meteorologisch gezien zeggen ze dan, nou, er is een hoge drukgebied. Er is een lage drukgebied. En dan verplaatst de lucht zich van hoog naar laag. Ja, klinkt logisch. Maar ja, wat is lucht dan? Het is in ieder geval niet zichtbaar. Maar kan er wel last van hebben van die wind. Ik fietste vroeger naar school in Groningen. En dan fietste ik langs het Winschoterdiep. Langs al die scheepswerven die daar zijn. Nou, daar kon het aardig waaien. Ik zag het niet, maar ik voelde hem wel. Eén keer zo heftig dat ik mijn fiets onder in de sloot heb gegooid. En gedacht heb, ik ga wel lopen naar huis. Daar was mijn vader dan weer niet zo blij mee. Want die fiets moest weer op. Maar die wind, je ziet het niet. Maar je kunt er knap last van hebben. Of geluk natuurlijk, hè, dat je juist even dat duwtje in de rug krijgt. Nou, wat heeft dat nou allemaal met het thema van vanmorgen te maken? Het thema van vanmorgen is leven van de wind. En dan voelt u denk ik wel al aan dat het hier om een hele andere wind gaat dan die wind waar we last van hebben of die de was zo lekker kan drogen. De wind als teken van Gods geest. En misschien is het met Gods geest wel precies net zo als die wind die buiten aanwezig is, niet altijd heel super duidelijk aanwezig. Ik kan hier vanmorgen niet zeggen, weet u, als u nou aan het einde van de dienst bij mij komt, dan krijgt u van mij een zakje geest van God. Dat kan ik niet. En toch staat die geest van God in de Bijbel beschreven, en daar gaan we het over hebben. Niet altijd superduidelijk aanwezig. Wel weten dat Gods geest er is. Niet te koop, maar wel een vast gegeven. Daar gaan we over nadenken. Leven van de wind. En voordat we daar verder over na gaan denken, zullen we eerst God vragen of hij in deze dienst aanwezig wil zijn. Mag ik u voorgaan in gebed? Ja, Heere God, hier zijn we. Op deze zondagmorgen hier in Blijham. Aanwezig als gelovigen. Als broers en als zussen. In de hoop, in de wetenschap dat u hier ook bent. Dank u wel dat u ons geroepen hebt. Dat u ons vanmorgen in beweging hebt gezet om hier te komen. En voor deze ochtend vragen we dan ook aan u of u hier aanwezig wilt zijn met uw aanwezigheid, met uw geest. En we nodigen u uit, Heilige Geest, om door de rijen te gaan en ons aan te raken. Ieder heel persoonlijk, hoofd voor hoofd en hart voor hart. Maak toch dat het zo is deze morgen dat uw geest onze oren openzet om de boodschap die u ons wilt geven duidelijk en helder te verstaan.
Heer, en maak dan ook dat door uw geest ons hart, ons leven wordt opengezet. Zodat datgene wat u wilt toevoegen aan ons leven ook een vruchtbare bodem vindt in dat leven. Wees zo met ons. Raak ons aan in de woorden die gesproken worden, in de muziek die gespeeld wordt, in de liederen die we samen zingen. Heer, en als er iets is wat ons raakt deze morgen, dan mogen wij weten dat het van u is. Dat u ons gezien hebt. Heer, maak dat wij straks aan het einde van deze dienst als aangeraakte kinderen van u weer naar buiten mogen gaan. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan zingen, luisteren, kijken. Ik weet niet of het lied bij iedereen bekend is. Een lied uit de opwekking, 488. De kracht van uw liefde. Ik denk ook een heel mooi lied wat past bij dat thema, leven van de wind. In dat lied komt een zin voor, laat uw liefde stromen. Liefde is ook zo'n begrip. En wat is nou liefde? Is ook zo'n begrip wat je eigenlijk moet omschrijven. Laat uw liefde stromen. En als iets stroomt, dan zit daar beweging in. Dan is dat niet iets statisch, maar het beweegt. En ergens anders in het lied, dan wordt er gezongen, ik voel uw kracht. En ik denk dat dat ook heel pakkend is. De kracht van uw liefde. Want kracht is ook vaak een gevoel. Ook meestal niet iets wat je concreet kunt vastpakken. Opwekking 488. De kracht van uw liefde.

0: Ik lees voor u 1 Koningen 19, de versen 11 tot en met 13. Kom maar naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. En er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in de windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in de aardbeving. Na de aardbeving was er vuur, maar de Heer bevond zich niet in het vuur. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak: Elia, wat doe je hier? Dan lees ik ook Johannes 3, vers 6 tot en met 8. Wat geboren is uit een mens is menselijk. En wat geboren is uit de geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt of waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is.
1: Dankjewel, tot zover de schriftlezingen. Misschien wel twee lezingen waarvan je denkt: huh, wat hebben die met elkaar te maken? Wat hebben Elia, want daar ging het eerste gedeelte over, en Nicodemus met elkaar te maken? Daar gaan we straks over nadenken rondom het thema leven van de wind. Maar voordat we dat gaan doen, zingen we eerst nog lied 687, de versen 1 en 3. Wij leven van de wind.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Zoals ik net al zei, twee personen, twee gebeurtenissen. Aan de ene kant hebben we iets uit het leven van Elia gehoord. Elia, ongeveer 850 voor Christus. En Nicodemus, aan de andere kant, we zijn in het Nieuwe Testament aangekomen. En Nicodemus, ja, wat zullen we zeggen? Ongeveer 35 na Christus. En dan zou je...

priesters van Baal die dansen en die zingen en er gebeurt helemaal niks. En dan is er Elia die ook een offer brengt. Die maakt dat offer ook nog eens een keer hartstikke nat. Heeft geen vuur bij zich. En het enige wat Elia doet is de knieën buigen, bidden. En God die stuurt vuur uit de hemel en neemt het offer van Elia aan. Er ontstaat een relletje, zou je kunnen zeggen. Want de koningin Izebel, die wordt zo hartstikke kwaad om wat er gebeurd is. En die houdt Elia daar verantwoordelijk voor en die zegt van, ik wil het hoofd van Elia. En Elia die denkt van, ja, heb ik daar nou zo hard mijn best voor gedaan, God? En nu moet ik rennen, ik moet vluchten voor mijn leven. Laat maar even. En je zou kunnen zeggen dat Elia wanhopig is. Er zijn ook mensen die beweren dat Elia op dat moment depressief wordt. En Elia die gaat de woestijn in en die denkt van, het hoeft voor mij niet meer. Dat is eraan vooraf gegaan. En God ziet Elia daar en die raakt Elia aan en die zegt van, Elia, ik zal aan jou voorbij gaan. Kom maar naar buiten. Kom maar uit die grot waar je nu bevindt. En Elia die slaat zijn mantel, zijn deken een beetje af en die denkt van, oké. En dan gebeurt er van alles. Een hele hoop natuurgeweld. Een enorme windvlaag. Nou, u kent allemaal de beelden van enorme stormen, van orkanen, noem maar op. Hoeveel kracht daarin kan zitten, hoeveel lawaai daar ook in kan zitten. God zit niet in die enorme windvlaag. Dan is er een allesverwoestende aardbeving. Rotsblokken die storten naar beneden. Ook weer dat natuurgeweld, gepaard gaande met lawaai, met iets waar je ontzag voor krijgt. Maar God is niet aanwezig. Dan nog een allesverterend vuur. God is niet aanwezig. En uiteindelijk is daar het fluisteren van de wind. Echt zo'n wind dat je bijna niet hoort. En dan weet Elia, hier is God aanwezig. Dat even om het verhaal van Elia te typeren. En dan hebben we daar aan de andere kant Nicodemus. Nicodemus kent Jezus, althans, hij ziet hem, hij heeft hem gehoord. En Nicodemus is wel een van de belangrijkere leiders van het volk. Die leiders die eigenlijk helemaal niks van Jezus moeten hebben. En toch is er iets waarvan Nicodemus denkt, ik moet met die Jezus in gesprek. En Nicodemus die gaat. Midden in de nacht, je zou kunnen zeggen, ja, waarom doet hij dat 's nachts? Dan zijn er mensen die zeggen, maar ja, dat doet hij omdat hij eigenlijk bang is. Want ja, hij wil niet met Jezus gezien worden. Want hij is immers een leider van het volk en moet eigenlijk een beetje tegen Jezus zijn. En er zijn mensen die zeggen van, nee, overdag heeft Nicodemus het druk genoeg. En 's avonds, als het donker is, dan is er meer ruimte. Dan heeft Nicodemus tijd voor een gesprek. En daarom gaat hij juist veel later naar Jezus toe. En dan krijgt hij daar in dat gesprek met Jezus die wonderlijke woorden over dat Jezus zegt van, ja, we weten niet waar de wind vandaan komt en we weten ook niet waar die naartoe gaat. Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. Wonderbaarlijk verhaal. En toch ook weer die wind. En ik hoop dat als u straks naar huis gaat, want u krijgt allemaal van mij een bouwpakketje mee. Ja, na vanmorgen kunnen we allemaal met molentjes gaan lopen. En daarbij steeds weer denken, we leven van de wind. Want die wind is wel de overeenkomst tussen deze twee verhalen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat zowel Elia als Nicodemus

Nicodemus en Elia, die staan als het ware op een kruispunt in hun leven. Nicodemus die denkt van, ik wil die Jezus beter leren kennen. En Elia, ach, misschien wel een beetje moe gestreden. Hij heeft zoveel gedaan voor God. En hij heeft altijd gedacht van, ik doe het goede en nu moet ik vluchten voor mijn leven. Misschien had Elia wel een beetje het gevoel dat hij had verloren. Dat hij denkt van, ach, weet je God, misschien zie ik het zelfs wel niet meer zo zitten met u. Wat ze alle twee ook gemeen hebben, is dat ze moeten opstaan en moeten openstaan om God te ontmoeten. God zegt tegen Elia, kom naar buiten. Elia die lag daar een beetje depressief te zijn, daar in die grot. En God zegt, kom maar naar buiten. Dus hij moet omhoog komen. Hij moet in beweging komen. Of hij er nou heel veel zin in had of niet, dat weten we niet. Maar Elia die beweegt zich naar de uitgang van de grot. En Nicodemus als leider van het volk, ik weet niet of hij in de tempel was geweest of dat hij in zijn huis was geweest. Maar Nicodemus moest in beweging komen om bij Jezus te komen. Bereid zijn om te luisteren. En misschien zit er in die twee mannen, in Elia en Nicodemus, wel iets waarvan u zegt van, hé, maar dat herken ik wel. Misschien bent u wel een soort van Elia. Dat je denkt, ik heb altijd zo hard gewerkt voor die kerk. Ik heb al zoveel jaren zoveel gegeven. Misschien voel je wel een beetje moe gestreden, net als Elia. Of misschien zeg je wel van, nee, ik herken mij meer in die Nicodemus. En eigenlijk ben ik nog steeds nieuwsgierig, of voor het eerst nieuwsgierig, dat kan ook. En wil ik Jezus beter leren kennen. Ik snap hem niet altijd. En ik weet ook niet of Nicodemus dat hele gesprek over die wind helemaal heeft begrepen. Eén ding weten we wel, als je iets verder leest in de Bijbel, dan zie je dat Nicodemus een volgeling van Jezus is geworden. Hij heeft geluisterd en het heeft iets met hem gedaan. Voor beide mannen geldt, blijven zitten is geen optie. Als je altijd doet wat je deed, krijg je ook altijd wat je kreeg. Ze kwamen in beweging. En beide mannen wisten niet precies op voorhand wat de uitkomst zou zijn. Wat denk ik ook voor beide mannen geldt, is dat wat er gebeurt misschien wel een beetje onverwacht is geweest. En ik denk dat dat vandaag de dag nog altijd zo is. Als jij bij jezelf nadenkt, zijn wij dan nog bereid om op te staan, om open te staan voor God? Of zijn we in een wereld terechtgekomen waar alleen maar de logica heerst? Want ik geloof niet dat geloven altijd logisch is. Maar ik geloof wel dat God nog steeds in mensenlevens werkt. God werkte op dat moment in het leven van Elia. Niet groot, niet meeslepend, maar juist in dat hele kleine, flinterdunne fluisteren van de wind. En vanuit die stilte, vanuit dat strelen van de wind, zou je bijna kunnen zeggen, krijgt Elia weer nieuwe kracht en kan hij weer in beweging komen. En Nicodemus, ook Nicodemus, die komt in beweging. Die gaat op onderzoek uit. Dat kan ook zo'n kruispunt in je leven zijn. Dat je denkt van, ja, dat geloof, die kerk, ik weet het allemaal niet zo hoor. Maar Jezus,
Ja, Jezus vind ik eigenlijk best een heel interessant figuur. Ik ga op onderzoek uit. Dat is wat Nicodemus deed. Die ging op onderzoek uit. Die ging naar Jezus toe en die ging ontdekken: wat heeft Jezus mij te zeggen? Hij kwam in beweging. Ging op onderzoek uit. Ging met Jezus in gesprek. En later lezen we dat Nicodemus een volgeling van Jezus is geworden. Na dat gesprek van Jezus over die geest, dat we niet weten waar die vandaan komt, dat we niet weten waar die heen gaat, maar die geest die is er. En misschien werkt het, nou niet misschien. Gods geest werkt bij ieder mens weer net een klein beetje anders, omdat ieder mens weer net een klein beetje anders is. In de stilte leert Elia opnieuw op God te vertrouwen. En als het ware kan Elia door de aanraking van die wind, van die geest van God, weer door met zijn leven. Kan hij ook weer door met zijn leven voor en met God. En Nicodemus die leert in dat gesprek met Jezus dat ook hij zich mag laten leiden door Gods geest. Heb maar vertrouwen, Nicodemus. Het is niet altijd zichtbaar. Maar heb maar vertrouwen dat je in beweging gezet wordt door Gods geest. En dan zien we dat het voor beide mannen geldt. Die geest niet zichtbaar. Niet te koop. Niet in formules te vangen. Niet in wetten te gieten. Maar vertrouw en leef van de wind. Als ik hier gewoon ga staan met mijn molentje, heel statisch, dan gebeurt er niet zoveel. Ik zei net, u krijgt een bouwpakketje. U krijgt gewoon een vouwblaadje. Ja, dat blaadje, dat komt niet in beweging hoor. U zult in beweging moeten komen. Als u denkt van ja, ik ga de uitdaging aan, ik wil ook wel een poosje met molentjes lopen, dan zult u in huis of hier, ik weet niet waar, op zoek moeten naar een schaar. Er moet een beetje geknipt worden. Er moet een beetje gevreubeld worden met een, een splitpen en een rietje. Er moet wat gebeuren. U moet in beweging komen. Ja, en dan moet je een beetje gaan vouwen, want als dit gewoon een plat blaadje was geweest en ik ga er tegen blazen, dan gebeurt er niks. Maar door het op een bepaalde manier te plooien en te vouwen, kan de wind er grip op krijgen. En dat geldt voor ons mensen ook. Als we blijven zitten waar we zitten, ja, dan gebeurt er niet zoveel. Als u zich voelt als Elia, een beetje moe gestreden, och, en het is altijd zo hard werken in die kerk, vertrouw er maar op. Vertrouw er maar op dat God er nog steeds bij is. En misschien hoeft u niet meer zo hard te lopen als heel lang geleden. Maar vertrouw er maar op dat God ook vandaag de dag met zijn geest nog hier in deze gemeente werkzaam is. Toch maar weer opstaan. Vertrouwen hebben dat God mensen in beweging zet. Of misschien bent u Nicodemus. Ben jij Nicodemus? En zeg je van, nou, oké, ik vind het misschien wel een beetje lastig in die kerk. En toch is daar iets waar ik mij voor wil inzetten. Kom maar in beweging. Ga maar staan. Ga doen, ga Jezus ontdekken. Sta op en zet je open voor God. En dat is de vraag die ik u stel. Staat u, sta jij open voor God? Hebben wij, zoals wij hier vanmorgen in Blijham aanwezig zijn, het lef om te zeggen: hier ben ik, God. Raak mij maar aan. Geest van God, u mag mij in beweging zetten. Ah, en dan is het misschien wel een beetje, zoals dit molentje, een beetje wiebelig af en toe. En denk je van, hoe, als die maar niet kapot gaat.
En als u volgende week aan elkaar vraagt, hé, hoe is het met jouw molentje? Ja, dan zul je horen, de een die draait niet zo lekker, die loopt een beetje stroef. En misschien is er wel iemand die zegt van, nou, die van mij die ging zo snel. Die beschadigt dan al een klein beetje. Maar al die molentjes komen alleen maar in beweging door iets wat we niet zien. Namelijk de wind. En voor ons mensen geldt, wij komen alleen maar in beweging door iets wat we soms wel ervaren. Door een bepaalde kracht, door een bepaalde warmte, door een gevuld worden met liefde. Gods geest zet mensen in beweging. En daarom kunnen wij, mogen wij zeggen, wij leven van de wind. Amen. We zingen een lied uit de evangelische liedbundel, lied 150 daaruit. Het is een hele bekende melodie, maar ik denk ook hele mooie woorden die passen bij dit thema. Omdat we in beweging worden gezet, omdat we, hoop ik, openstaan voor datgene wat God ons wil geven. Dat we ons willen laten leiden in de richting die Hij voor ons in petto heeft. Dat we elke dag opnieuw nieuwe liefde mogen ontvangen. Dat we telkens weer nieuwe liederen krijgen om te zingen. Hier in de kerk, maar uiteindelijk ook ver daarbuiten. We zingen lied 150 uit de evangelische liedbundel.

Zullen we God samen bidden en danken. Heer in de hemel, wij danken u dat u onveranderlijk bent. En dat u gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid dezelfde zult zijn. En dat we vanuit die wetenschap ook mogen vertrouwen dat u ook vandaag de dag nog steeds mensen in beweging zet. Heer, en dat u ook vandaag de dag begaan bent met mensenlevens heel persoonlijk. En dan maakt het niet uit of we ons nu zelf een beetje identificeren met Elia, moe gestreden. Misschien wel een tikkeltje depressief. Het niet meer zien zitten. U ziet het, u kent onze gevoelens. En u bent bereid om ons weer aan te raken met uw geest. Zodat we weer nieuwe kracht ontvangen om door te gaan. En ook als we misschien net als Nicodemus enthousiast zijn, op onderzoek willen uitgaan, uw zoon Jezus Christus beter willen leren kennen, dan weten we dat de woorden die Jezus sprak, dat de wind gaat waarheen hij wil, ook nog steeds gelden vandaag de dag. Dat we weten dat u met uw geest mensen in beweging zet. Heer, we weten dat u begaan bent met mensenlevens. Dat u begaan bent met ons als gemeente. Dat u begaan bent met individuele mensen. En dan is het ook goed om op dit moment te bidden voor mensen waar zorg is. Waar misschien spannende dingen te gebeuren staan. Heer, zo bidden we voor mensen die vanmorgen niet bij naam worden genoemd, maar die we wel kennen in onze gedachten, in ons leven. Heer, u weet wat deze mensen mankeert. U weet wat deze mensen nodig hebben. En al die mensen brengen we voor de troon van uw genade. En we vragen aan u, o God, of u uw zegenende handen over al deze mensen wilt uitstrekken. En we vragen aan u of u ze datgene wilt geven wat ze nodig hebben. Troost bij verdriet. Doorzettingsvermogen als we mensen de neiging hebben het hoofd te laten hangen. Een bemoediging als ze het zo nodig hebben. Heer, en mocht er iemand in onze gedachten naar boven komen waarvan we weten van het leven is eindig, dan brengen we ook deze mensen bij u. En vragen we om rust, berusting en hoop op een nieuwe toekomst. We bidden voor deze wereld. Een wereld waarin zoveel gaande is. Waar mensen op de vlucht zijn, waar oorlogen zijn, waar natuurgeweld is. En op al deze plekken waar het zo onrustig, waar het zo rumoerig is, vragen we, Heer, of u daar aanwezig wilt zijn. Vragen we of u mensen die hulp bieden wilt zegenen. Heer, zoveel om voor te bidden. En in een moment van stilte leggen we die dingen bij u neer die ons persoonlijk bezighouden.

En al deze gebeden sluiten we af met dat ene gebed wat Jezus Christus ons zelf heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. Dan is nu de gelegenheid om en de collecte. En aansluitend aan de collecte zingen we om vrede, vrede voor deze wereld. En dat doen we in die mogelijk staande. En dan zingen we lied 1009, de versen 1 en 2.

Ik hoop dat u zich na deze dienst weer in beweging wilt laten zetten door Gods geest. Gods geest die niet beperkt is tot deze ruimte, maar Gods geest die juist ook wil waaien in de wereld hier buiten. En dat u zich wilt laten, dat u wilt leven van de wind. Wij gaan van hier en dragen met ons mee de zegen van de Heer. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. En mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u zijn vrede geven.

En je zal het nooit begrijpen als je aan de zijlijn staat. Maar als je eerlijk zoekt naar Jezus, als je bidt en vraagt om Jezus.

0: Het is nu 12 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wiel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wiel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Deze doel, het is weer zoiets.
2: Waarom sta je dat kan?
1: Parkeer je auto, stal je fiets.
2: Lopen er een bal. Heb een bal en een zwemkens.

la. Fietsenkruis met hindernis. Kom op, zet af en racen. Hoed verkuizen van kermismis. Wel wil de mooiste wezen. Hier is dat en door is dit huis die nooit te

0: Het is nu 2:00.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.